NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ja, het gaat richting een obsessie.
1: Ja. Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van Chat. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de oud-politica en de verdachte elkaar kennen, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dat is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel, afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is ruim afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan veel politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer, eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen die oplopen tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
7: De meest knuffelbare cabaretier noemt NRC hem Harry Jekkers. Dit weekend neemt hij afscheid. Hij krijgt een standbeeld. Nou ja, beeldje in Madurodam voor het koninklijke schouwburgje dat daar staat. Wat zou het mooi zijn als de ontwerper ernaast Jekkers ook een heel klein orkest naast zou zitten.

0: Je moet de groeten van Stephen Huff hebben. Ja, die heeft een album gemaakt, Piano Postcards. Is het album van de week op NPO Klassiek. Dat betekent dat je het album kunt beluisteren, ook via de site. Dit staat er ook op, dit Akatombo van de Japanse componist Kosaku Yamada. Goedemorgen, het is zaterdag, het is 11 juli vandaag. Stokoude vloot zit in geldnood. Het lijkt wel een gedicht. De Telegraaf zet het op de voorpagina. Het gaat over de visserij met het water tot aan de lippen. Op het AD staat ook iemand in het water. Binnenvaartschipper Lianne Engi Barjan met het roer in handen. Ook op die kant trouwens een gedicht. Herman Brood, 25 jaar dood. Dat onzalig jubileum leeft op meer redacties. Zijn hoofd siert het Volkskrant Magazine. Brood kan niet dood, boven het stuk dat het daarin te vinden is. Maar ja, nu zit ik al helemaal op het terrein van Jeroen. Die is juist die magazines beschouwd voor zijn overzicht. Ben je al meer mooie verhalen op het spoor of loopt na Brood het spoor dood?
1: Nee. Nou, Brood is niet dood, staat ook in dat artikel. Ja. Maar goed. Nee, meer ook. 23 uur in de Flixbus.
0: Altijd leuk.
1: Ik heb het zelf, ervaringsdeskundige ben ik ook. En nou, nu stuurt de Telegraaf er eentje naar Barcelona toe. En een vlekkerig tapijt, een hoop plastic. Maar hij is niet. Hij is niet overwegend negatief. Straks meer.
0: Wat een cliffhanger van je welste dit. Komt hij ook weer terug trouwens, die verslaggever? Of is hij...
1: Ja, dat neem ik aan, want hij heeft een stukje geschreven. Okay.
0: Goed, Karel is hier voor de muziek en daarbij inbegrepen de soundtrack van het weekend straks. Waarover later meer natuurlijk. Waar wil je mee beginnen, Karel?
2: Een nieuw plaatje, nieuw cd'tje.
0: Heerlijk.
2: Vaak doe ik veel muziek. Maar ja, nu kwam ik iets tegen en ik dacht, hey, dat vindt volgens mij Hans wel leuk. Namelijk een saxofoon. Nee, twee saxofoons. Daar is niet zoveel repertoire voor. Duo
0: leuk.
2: Nota.
0: Ja.
2: Maar er is een nieuwe cd verschenen. En daar staat een heel leuk stuk op. Voor hun geschreven. Nota Bene. Van Dolph de Kinkelder. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar het is een heel leuk stuk geworden. We beginnen met een blues. Speciaal voor jou. Twee saxen.
0: Heerlijk.
2: Pak maar uit.
0: Welkom bij de ochtend.

tweede deel. De Blues uit Nota Bene, geschreven voor het duo Nota, saxofoon duo. Door de componist met de prachtige Nederlandse naam Dolf de Kinkelder. Dat klinkt toch heel anders dan Evaristo Felice Dalla Bacco.

0: Concerto Köln was dat, met delen uit het Concerto a più strumenti van Evaristo Velice Dall'Abaco. Het is 16 over 7. Ons orgeltje, ha!
1: De soundtrack van je weekend.
0: De soundtrack van je weekend. Wat voor inspiratie hebben wij gevonden in het nieuws of alles wat te gebeuren staat dit weekend, waar we muzikaal iets mee kunnen en jou ook vervolgens aan het werk zetten om suggesties te doen die aansluiten bij dat thema. Karel, welke kant gaan we op?
2: Nou, vorige week was officieel al het zomerreces van de Tweede Kamer. Maar afgelopen week waren er nog corona-verhoren, dus er waren nog een paar Kamerleden die doorgingen. Maar dat is nu echt klaar voor de zomer.
0: Ja.
2: Echte reces is klaar. Of is begonnen.
0: Ja.
2: De zomer is begonnen, ook voor onze volksvertegenwoordigers in Den Haag. Tijd voor bezinning. Tijd voor reflectie.
3: Contemplatie.
2: Even terugkijken.
3: Pas op de plaats.
2: Nieuwe plannen maken. Even weer tot jezelf komen. Mm. Tijd voor het gezin.
3: Even bronnen.
2: Herbronnen.
3: Herbronnen.
2: Precies. Nou, welke muziek geven wij onze politici mee?
3: Je hebt al iets op de achtergrond waarvan ik zeg, dat is wel ook wel contemplatiemuziek.
2: Reflections van Duke Ellington.
0: Oh, mooi. Ja.
2: Maar daarna is het aan jou, de luisteraar.
0: Via de app. De NPO-luisterapp staat voor je open. Kom maar door met die rustgevende contemplatieve klanken.

Reflections, al in de titel al. Muziek van Duke Ellington, gespeeld door Jean-Yves Thibaudet. Op hetzelfde album waar ook Peace, Peace van Bill Evans op staat. Ik moest ook meteen daaraan denken, maar dat gaan we dan niet draaien, want dat ligt te dicht in de buurt voor de contemplatieve muziek. Of muziek om bij te herbronnen, om even tot rust te komen en nadenken over plannen voor het komend seizoen. In het kader van het reces wat dan is begonnen. Dus onze soundtrack van het weekend gaat die kant op. Nora die dacht ook van ja, die pianomuziek. Wat dacht je van iets van Satie in de langzame uitvoering van Reinbert de Leeuw? Maar dat kunnen we misschien straks nog wel doen. Paul die zegt ja, met Bach en Sufi van het Nederlands Blazersensemble bezin je je waanzinnig. Ik hoop dat ze het goed doen. De wereld heeft het nodig, zeker. Die opnames helaas, die zijn een beetje rommelig. Dus dat gaan we niet doen. Maar Genie, deze doen we wel. Like an Angel Passing Through My Room. Door Anne-Sophie van Otter vind ik wel een mooi lied om te reflecteren. Is dat van ABBA? Ja, dat is van ABBA.

0: compositie van Björn Ulvaeus en Benny Andersson van ABBA. Like an angel passing through my room. Dat was de stem van Anne-Sophie van Otter. Dankjewel, Jeannie, voor deze suggestie van rustgevende contemplatieve muziek. Gaan we straks mee verder. Eerst het nieuws. Het is precies 19:30. Ondanks de sancties draaien de supermarkten van Spar in Rusland gewoon door. Volgens het AD opent Spar zelfs de ene na de andere nieuwe supermarkt en zijn er ook spullen te koop die op de Europese sanctielijst staan. In totaal heeft het Nederlandse bedrijf 300 Spar supermarkten in Rusland. Het bedrijf laat weten niet onder lopende contracten uit te kunnen. Vrijwilligersorganisatie Migrate blijft hulp verlenen aan asielzoekers die buiten moeten slapen bij het aanmeldingscentrum in Ter Apel. Gisteravond werd bekend dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk dat niet meer doen. Zij zeggen dat ze de veiligheid van medewerkers en asielzoekers niet kunnen garanderen na 2 steekincidenten in korte tijd. Migrate verleent vooral hulp in de nachtelijke uren. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1400. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Het aantal gewonden is ruim 16.000. De kans dat er nu nog overlevenden worden gevonden is zeer klein. Op 24 juni troffen in korte tijd 2 aardbevingen een straatarm gebied in het noorden van Venezuela. De hulpverlening kwam moeizaam op gang door de economische malaise in het land. President Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Volgens de Amerikaanse president heeft Iran plannen om hem te vermoorden. Elke poging tot een aanslag zal worden beantwoord met 1000 raketten en daarna 1000 meer, zo zei Trump. Eerder deze week laaide de oorlog op nadat Iran een tanker aanviel die door de straat van Hormuz voer. Heb ik nog het weer voor je. Bij een zwak tot matige noordoostelijke wind is er volop zon. Het wordt iets boven de 20 graden aan de kust tot 30 in het zuiden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

De ouverture tot Ruslan en Lyudmila van Michal Glinka. Hier gespeeld door het Mela Guitar Quartet. Mooi, dank. Ja, muziek om bij te bezinnen, te herbronnen, te relativeren. Contemplatieve klanken, kortom. Dat is wat we vroegen in de soundtrack van het weekend, wat Karel vroeg. Er wordt veel op gereageerd. Onze vaste leverancier van de gitaarmuziek, Gerard Bos uit Annapolona, die zegt, ja, zeer contemplatief. Het eerste deel van La Catedral van Augusto Barrios of Recuerdos de la Alhambra van Tárrega. Gaan we over nadenken. Dat is grappig, want Gerard doet deze suggestie vaak. En het is een stuk wat eigenlijk altijd wel past. Ik herken dat hoor, want ik heb dat ook met Short Ride in a Fast Machine. Kan wat mij betreft ook altijd. Maar we doen het vandaag niet. Andere suggestie werd nog gedaan qua lied. Ook wel heel mooi van Marguerite. Die zegt, ja, wat ik een mooi lied vind om tot bezinning te komen en je dingen af te vragen is, ik zou wel eens willen weten van Jules de Korte. Is ook heel mooi. Deze vind ik persoonlijk nog mooier. Ernest doet deze suggestie. Goedemorgen heren. Ik moest denken aan Avec le temps van Léo Ferré. Met de tijd, na verloop van tijd, verdwijnt alles. We vergeten het gezicht en we vergeten de stem. Avec le temps, va tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. En dat dan met de stem van Philippe Elan.

0: Philippe Elan, de blazers van het Amstelkwartet met Avec le temps van Léo Ferré. Dankjewel Ernest voor deze suggestie. Straks meer contemplatieve muziek, maar het is nu bijna kwart voor acht. Tijd voor de kranten. Jeroen las de magazine, ze maakt het nu volgende overzicht.
1: Ja, nu Marine Le Pen zegt dat ze mee gaat doen aan de presidentsverkiezingen, al dan niet met enkel band, gaat Trouw kijken in Hénin-Beaumont. Dat is zomaar een stadje in het noorden van Frankrijk waar haar partij al veel langer in het bestuur zit. De inwoners zijn daar helemaal positief over. De financiën van Hénin-Beaumont zijn op orde. Onder andere omdat het onderhoud van de plantsoenen en het beheer van het zwembad is uitbesteed.
0: De sfeer in het stadje is al even pro-Le Pen. Marine Le Pen is vasthoudend. Ze heeft menselijke waarden en ze is benaderbaar. Ze houdt van mensen, zegt een van de inwoners. Een andere inwoner ziet een enorme tegenstelling met Emmanuel Macron. Alleen al bij het noemen van zijn naam lijkt het alsof hij moet overgeven, schrijft Trouw. Zo hard schraapt de kr van Macron in zijn keel.
1: Brood kan niet dood. Precies 25 jaar na de zelfgekozen dood van Herman Brood staat Volkskrant Magazine stil bij de dood van de rock'n'roll junkie. Met weduwe Xandra natuurlijk en met zijn dochter Lola. Herman was van iedereen, zegt Xandra. Iedereen wilde een beetje zijn zoals hij. Vooral mannen. Snel leven, vrij leven, gewoon doen wat je wil.
0: Maar de cocktail van drank en drugs waaraan hij jarenlang zijn ontembare energie ontleende werkte op een gegeven moment niet meer. Brood werd hartstikke ziek, vertelt zijn familie. Hij werd meermalen opgenomen in het ziekenhuis met een slokdarmbloeding. Als Lola, toen een puber, op bezoek kwam, was hij hartstikke vrolijk, zegt ze. Maar uiteindelijk eindigde hij toch depressief. Heb je gedachten aan zelfdoding? Bel dan 113 of kijk op 113.nl.
1: Een jeugdtrauma heeft hij. De verslaggever van de Telegraaf die in de jaren 80 de OAT-bus, weet je nog, naar Salau pakte. Toch reist hij nu met de Flixbus naar Barcelona. Hij ziet versleten tapijt, vlekkerig plastic en ook zijn er geen oplaadpunten voor mobieltjes in de bus. Niet zo gek, zegt hij, aangezien de bus waarschijnlijk stamt uit de tijd dat telefoons nog een draaischijf hadden.
0: Ja, toch is zijn ervaring niet negatief. De chauffeurs weten elk gaatje in de file te vinden. Onderweg is er de gelegenheid om even te ontspannen in een fraai park in Parijs. En wat vooral opvalt in de bus is de stilte, zegt hij. Reizigers kijken films, luisteren naar podcasts via hun oortjes of staren zwijgzaam voor zich uit. Slechts af en toe klinkt een ringtone, gevolgd door een kort gesprek in een onbekende taal. De bus arriveert 5 minuten voor tijd in Barcelona.
1: Goeie vraag die AD met zo opwerpt. Is vakantie nu wel of niet het middel om je relatie te redden? Nou, spoiler alert, ernstige problemen los je niet op met een cursus diepzee duiken. Maar het kan wel werken, zeker als je samen nieuwe dingen leert. Ga salsa dansen in de Cariben, bergbeklimmen in Zwitserland, hiken in Noorwegen of ga hout bewerken in Brabant.
0: Ja, belangrijkste advies, het kan geen kwaad om eens apart van elkaar op reis te gaan. Of om verschillende dingen te doen als je samen op vakantie gaat. Dat maakt je namelijk minder afhankelijk van elkaar. Waarom, vraagt het AD zich af, zou je een dagje motorcrossen laten schieten alleen omdat je partner wil shoppen? Als je overdag iets leuks doet voor jezelf, heb je elkaar 's avonds meer te vertellen. En dit advies staat dus in het AD. En tot zover de magazines.

Simon Standage op de viool en anderen met het laatste deel, de finale uit de symfonie nummer 94 van Haydn, bijgenaamd Surprise, oftewel Mit dem Paukenschlag. Weet je wel, in het andante zit dan die, dat verrassingseffect waar je van je stoel valt ongeveer. Verder van contemplatief en rustgevend, maar dat is wel het thema van onze soundtrack. Dus laten we nog eens even daar een suggestie die jullie hebben gedaan van draaien. Bijvoorbeeld die van Sascha, die zegt: goedemorgen, ik denk aan die mooie zachte sarabande voor luid van Silvius Leopold Weiss met de intrigerende titel L'Infidèle. Mijmerend luisteren en fantaseren over het waarom van die titel.

Yuriko Sato, heel ingetogen, niet al te luid, met het werk van Sylvius Leopold Weiss, met de intrigerende titel L'Infidèle. Dankjewel, Sascha, mooie suggestie. Straks in het tweede uur uiteraard meer van jullie suggesties voor muziek waar je eens even goed over of bij na kunt denken. Bijvoorbeeld het tweede deel, het Adagio uit het 23e pianoconcert van Mozart, of een dagje van muziek van Mompo. Ach, er is zoveel. Daarover later meer. Wat doen we nog meer? Nou, terug van nooit helemaal weg geweest. Actrice Henriette Tol speelt dit weekend opnieuw koningin Wilhelmina in de musical Soldaat van Oranje. Maar dan wel voor het allerlaatst. Morgen is de laatste voorstelling. En we hebben een boek van de week. Daarover ook meer rond 9:10. Graag tot straks.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En af en toe een bijzondere opname van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister vanmiddag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is afgezet. Een man gijzelde haar gisteravond rond 10:00 in een winkel in de zuidelijke woonwijk Mariënvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan veel politievoertuigen. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten zoals de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het voorval. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers!
2: Aan tafel!
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: NPO Klassiek.
10: KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
11: Lang geleden, in 2010, kwam er een Dakota klem te zitten op de A44 bij Kaag. Dat vliegtuig was op weg naar de plek waar een nieuwe musical ging spelen. Iets van Soldaat van Oranje of zo. In een berichtje in het Parool stond: de producent ziet in het gedoe met het vliegtuig geen belemmeringen voor het doorgaan van de voorstelling. Nee, dat hebben we geweten, zeg.

0: De energieke klanken van Batecocha van Marco Pereira door Vivi Vasileva op de vibrafoon en Luca Campara Diniz op de gitaar. Ik krijg er energie van, ja. Wij hebben in de soundtrack van het weekend hebben wij het over contemplatieve muziek. Rustig aandoen en dergelijke. Welke muziek hoort daarbij? Dat in het kader van het reces wat is begonnen. Ik vind het altijd leuk om ter contemplatie, door de kranten te bladeren op deze zaterdagochtend. Wat kom ik tegen? Ik kom bijvoorbeeld tegen op de Volkskrant een interview met Parkinson-professor Bas Bloem. Daar gaat het onder andere over het verband wat volgens hem bestaat tussen het voorkomen van Parkinson door intensief te sporten of symptomen te onderdrukken door kunst te beoefenen. Altijd een interessant fenomeen. Hij zegt daarover onder andere, ja, ik kan mensen enthousiasmeren. Dat is mijn kracht, denk ik. Als je kijkt naar de relatie tussen bijvoorbeeld kunst, creativiteit en dopamine aan de ene kant en Parkinson aan de andere, dan is dat best overweldigend. Die link is er. En we hebben 2 gepubliceerde onderzoeken waaruit blijkt, zegt hij, dat kunstenaars minder vaak Parkinson krijgen. Als je dat allemaal optelt, is er zoveel rook dat je denkt, nou, daar moet een vuurtje zijn. Overigens weet ik toevallig dat Bas in het najaar in de vereniging een benefiet organiseert om dat onderzoek, om daar meer financiële middelen voor te genereren. Enfin, wat hebben wij nog meer in deze uitzending? Wij gaan het straks hebben, ik had het net over Soldaat van Oranje, straks een gesprek met actrice Henriette Tol. Die speelt dit weekend opnieuw Koningin Wilhelmina in de musical Soldaat van Oranje. De laatste voorstelling morgen dus. En we hebben een boek van de week. Dat is het boek Jodokus van Margriet Groothedde. Daar vertelt Grietje Braaksma rond 9:50 meer over. Karel, wil jij nu alweer een contemplatief stukje muziek gebeuren? Of?
1: Nee, we hebben straks dat pianoconcert van Mozart.
0: Ah, mooi.
1: In de aanbieding. Ja. Misschien Monpo, maar nu gaan we door met Manuel Blasco de Nebra.
0: Oké, welkom terug bij de ochtend. Ja.

Javier Perienes met een sonate voor piano van Manuel Blasco de Nebra. Straks aandacht voor Soldaat van Oranje, de musical. Morgen de laatste voorstelling in de Theater Hangar in Katwijk. De muziek die Rogier van Otterlo ooit schreef voor de film Soldaat van Oranje zit wel in de film, zit niet in de musical, maar het is wel prachtig.

0: muziek uit de film Soldaat van Oranje. Ja, zelfs aan alles. Nee, aan alles komt een eind. Zelfs aan de langslopende musical in Nederland komt een eind na 16 jaar. Morgen wordt in de theaterhangar bij Katwijk voor de allerlaatste keer Soldaat van Oranje opgevoerd. Over het levensverhaal van Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfsema. Met dit keer Henriette Tol in de rol van koningin Wilhelmina. Dat is best bijzonder, want in 2016 kroop ze ook al in de huid van de voormalige koningin. Dat heeft ze vaker gedaan. Ja, iemand die de koningin speelt, die ga je niet tutoyeren. Dus mevrouw Tol, goedemorgen.
1: Ja, maar ja, ik speel de koningin, ja. Hè? Goedemorgen. Ja, en toch. Ik ben het niet, dus zeg alsjeblieft hier.
0: Ja, dag Henriette, goedemorgen. Je bent weer terug in de rol van koningin. Dat moet je even uitleggen, want in feite was je klaar, toch?
1: Nou, nee, ik zal het uitleggen. Toen liep de musical een aantal jaar. Toen werd ik gevraagd om de koningin te gaan spelen. Mm-hmm. En dat was in 2016. En inmiddels leven wij in 2026. En heb ik in die 10 jaar tijd haar ook al 10 keer gespeeld. Dat zeg ik niet 10 keer. Mm-hmm. Maar in dat hele 10 jaar heb ik in... Ja, 10 keer een half jaar Wilhelmina gespeeld. Ja, ja, het klinkt bizar, maar het is echt waar. En het was een groot voorrecht.
0: Ja.
1: En dit afgelopen jaar heb ik er dus ook weer gespeeld. En ik denk dat ik haar honderden keren gespeeld heb. Mm-hmm. En morgen is het dan zover. En dan speel ik haar voor het laatst.
0: Ja, ja, want je hebt dus al vaker afscheid genomen van die rol eigenlijk. Maar nu dan wel heel...
1: 9 keer.
0: Ja, precies. Dan nu heel definitief. Ja. Dat voelt denk ik toch wel totaal anders.
1: Ja, ja. Want kijk, die 9 keer, dan had ik het weer een half jaar gespeeld. Mm. En dan zei ik, dag jongens, en fijn. En wist ik dat het gewoon doorging met een andere koningin.
0: Ja.
1: En dan wist je het op de plek, op de theaterhangar, om zo laat begint het. En je wist ook, zo laat vertrekt de bus met de cast. En dan kon je nog eventjes langs en even zwaaien. Als je weer iets anders aan het doen was en er niet bij was. Dat je dacht, nou, ik weet dat ze daar en daar nu zijn. Ik ga even dag zeggen. En ja, dat is er niet meer bij.
0: Ja, nou, je zegt al, er zijn natuurlijk heel veel actrices die die rol hebben vertolkt in de loop der jaren. Catharine ten Bruggekaten, Anne-Wil Blankers.
1: Dat is de oer, hè?
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: De oer,
0: ja.
1: Wilhelmina. Ja.
0: Ja, ben jij ooit gaan kijken naar iemand anders die die rol speelde om te kijken of jouw interpretatie in veel verschillen?
1: Nou, zeker, ja, ja, zeker. Hm. Mijn man Rob Sedoek, die is bij Soldaat van Oranje, is hij degene geweest die gezorgd heeft voor het theelepeltje op het schoteltje van de koningin tot en met de Dakota aan het eind.
0: Ja.
1: En alles wat los en vast zit. Dus ik ben op de première geweest. En ook, tussendoor heb ik ook heel veel nieuwe de koninginnen heb ik gezien. De nieuwe Erike. En ja, ik ben via hem dus ook vaak betrokken geweest bij het geheel. Ja,
0: ja, ja. Toen je die première zag, zag je ook wel meteen de potentie van die voorstelling?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik vond het geweldig. En Katrien ten Bruggekaat ook een geweldige koningin.
0: Aha.
1: Dus toen ik in het begin gevraagd werd, toen zij ermee ging stoppen, of ik de rol wilde gaan doen, toen was ik, dacht ik van ja, dat ga ik niet doen. Zij heeft dat zo goed gedaan. En toen na 3 keer weer aan me gevraagd werd, ja, maar doe het nou, want je gaat het er heerlijk krijgen. En het is een heerlijke rol om te spelen. Toen dacht ik, nou, ik ga het doen. En ik ben ontzettend blij dat ik het gedaan heb.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik mijn eigen rol ervan heb kunnen maken. En het was ook een heel fijn compliment toen zij kwam kijken. En zei van, oh, wat geweldig en wat nieuw en wat goed. En ja, dat uit haar mond vond ik dat natuurlijk wel heerlijk om te horen. En we hebben natuurlijk een aantal jaren... Sorry voor deze kikker in de ochtendkeel.
0: Ja.
1: Maar we hebben natuurlijk een aantal jaren hebben we ook een iets wat herziene versie gemaakt.
0: Ja, en ja, ja.
1: Toen zijn er een aantal dingen aangepast ook. Mm-hmm. Dus ja, ik voel me enorm betrokken bij het geheel.
0: Ja, meer dan 4 miljoen mensen hebben die voorstelling inmiddels gezien. Dat is een waanzinnig aantal.
1: Bijzonder, hè?
0: Werd je daar ook veel op aangesproken op die rol?
1: Nou ja, wat ik wel heel bijzonder vond, was dat mensen, dat ik dan mensen tegenkwam die zeiden: ik heb het gezien en ik heb je zien spelen, maar ik ga weer terug, ik kom kijken. Want nu zijn mijn kinderen oud genoeg. Het is vanaf 12 jaar was het wenselijk dat er ook kinderen kwamen kijken. Het jongen werd toch wel iets wat afgeraden. Mm-hmm. En dat er mensen zeiden van: oh, en ik heb het gezien en ik heb meteen gezegd, het familieuitje, het volgende familieuitje wordt het uitje naar Soldaat van Oranje. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Dat er dus meerdere generaties zich verbonden ook voelden aan Soldaat van Oranje. Dat het zo'n zeggingskracht heeft. Mm-hmm. Dat mensen zeiden van: ja, maar dat moeten mijn kinderen moeten dat ook zien. Of mijn familie moet hier ook naartoe.
0: Er was ook een hele grote tentoonstelling in de hal. Hè, om aandacht te vragen voor het feit dat je moet iets doen. Dat wat ook in de tekst zit van: als wij het niet doen, wie dan wel? Om bewustwording te creëren voor dat iedereen een rol kan spelen als het erop aankomt. Ja. Denk je dat de voorstelling daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld? In het besef dat verzet begint bij het individu?
1: Ja, het verzet kan heel klein zijn en kan heel groot zijn. Maar ik denk dat het heel mooi is dat iedereen zich kon herkennen, ook in het verhaal. Ik vind het zo erg dat ik al kon zeggen. Het is nog helemaal geen morgen. maar dat is natuurlijk ook heel... Het verhaal is heel krachtig en heel mooi is het verhaal van Erik Hazelhoff verteld met de Engelandvaarders. Dat jonge mensen aan het begin van iets, ze gaan met z'n allen studeren en ze denken, ik ga weer een hele nieuwe fase van mijn leven in. Mm-hmm. En dan komen ze voor een keuze te staan. En dat is natuurlijk wat ons allemaal aanspreekt. Ja. Wat doe je als je voor de keuze komt te staan?
0: Precies. Laatste vraag.
1: En dan is natuurlijk het echt iconisch. Als wij niets doen, wie dan?
0: Ja. Wie dan wel, ja. Laatste vraag. Wat neem je morgen mee vanuit de hangar als laatste? Als een soort souvenir van die rol die je zo vaak hebt gespeeld?
1: Ha. Ja, het is. Ik weet niet. Ik denk dat ik alles in mijn hartje stop. En ik vind het heel moeilijk om te bedenken aan iets tastbaars. Daar kan ik hier geen antwoord op geven. Wat ik meeneem is een vol hart en heel veel herinneringen en heel veel vriendschappen die daar zijn ontstaan. Nou ja, en dat is het mooiste dat je mee kunt nemen.
0: Goed. Dankjewel, majesteit. Henriette Tol. Morgen dus voor het allerlaatst als koningin Wilhelmina in de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje.

Favoriete, mooiste pianoconcert van Mozart, zegt Judith in de NPO Luister app. Nou, dat heb je dan te danken aan Ernst. Die heeft het als suggestie gedaan voor de soundtrack van het weekend, Contemplatieve Klanken. Tweede deel, het Adagio uit het 23e pianoconcert van Mozart. Hier gespeeld door Leif Overansnes en het Mahler Chamber Orchestra. Ernst zei nog erover, ja, meer contemplatief is Mozart niet geweest, toch? Nee, inderdaad. Zo dadelijk het nieuws. We hadden het eerder over de Spar. Dit is het deeltje Vivo.

0: eerste deeltje uit de suite karakteristiek van Jean Sibelius met als titel Levendig gespeeld. Dus Vivo, wat mij bracht op het grapje over de Vivo, maar Karel kent de hele Vivo niet, dus jij valt het weg. Dat was een soort supermarkt lang geleden.
1: Ja, lang geleden.
0: Heel lang geleden, ja, dat heb je met de oude presentatoren. 8:30 is het. Tijd voor het nieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht tenminste 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Het was de derde Russische aanval op Kiev in een week. In een aantal delen van de stad ontstonden branden en raakten gebouwen beschadigd. Gisteren viel Oekraïne een aantal olieraffinaderijen in het zuiden van Rusland aan met drones. In Den Haag is vandaag de nationale herdenking Srebrenica. Vandaag staat die in het teken van de vrouwen van Srebrenica. Tijdens de bijeenkomst zijn er toespraken van burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur in Nederland. In juli 1995 werden bij het Bosnische stadje Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoord door de Serviërs. Het Nederlandse leger hield toen toezicht op het gebied. De Engelse politie heeft korte tijd een man vastgezet die iets te maken zou hebben met de moord op de 76-jarige oud-politica Anne Whitcomb afgelopen week. Inmiddels is hij weer vrij en is onduidelijk wie de moord op zijn geweten had. Whitcomb was onder andere staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Ze was een uitgesproken voorstander van de Brexit. Bij het grote publiek was ze vooral bekend van haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Vooral als gevolg van wegwerkzaamheden zullen er vandaag lange files ontstaan, verwacht de ANWB. Dat geldt voor Nederland, maar ook vooral voor Duitsland en de Alpenlanden. In Frankrijk is het vooral druk omdat de Fransen hun nationale feestdag vieren met een lang weekend. De bosbranden in Frankrijk en Spanje zullen weinig hinder opleveren voor het vakantieverkeer, denkt de ANWB. De snelwegen zijn open, lokale wegen zijn soms wel afgesloten. Het weer bij ons. Ja, hier en daar wat mist of laaghangende bewolking. Maar vooral vanmiddag en morgenmiddag ook veel zon. De wind is zwak tot matig, komt uit het noordoosten en het wordt 30 graden. Aan de kust en in het noorden een stukje koeler.
2: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

het Melisma saxofoonkwartet met het eerste deel uit het Concert voor Klaversymbool, Italienisches Concert van Johann Sebastian Bach. Gearrangeerd dus voor dit saxofoonkwartet. Ik ga iets voorlezen. De ballon begint te dalen. De hete lucht binnenin koelt langzaam af. Verderop doemt een berg op en op die berg staat een kasteel. Dat moet het zijn, zegt Saartje zacht. Met een bons komt de mand neer in een droog rijstveld. Gauw springen ze eruit. Maar dat is rijst, zegt Theodocus. Kijk toch, al die rijst. Voordat we kwamen waren ze dat aan het plukken. Er liggen hier zelfs hele zakken. Ja, ja, zegt Saartje. Zullen we eerst eens gaan doen waarvoor we zijn gekomen? Moet je zien, mompelt Theodocus. Wat nou weer? Hij is gaan zitten op een van de zakken. Ik kan zitten, zonder pijn, op die rijstkorrels. Want die zijn zacht. Wel jammer dat ze nog niet eetbaar zijn. Saartje begint te giechelen. Ga je mee? Haastig propt Theodocus de zak in zijn broek. Hij heeft nu een heel dik achterwerk. Saartje staat omhoog naar de torens van het Drakenkasteel.

0: kader van de soundtrack van het weekend vroegen we jullie vandaag muziek om bij te bezinnen, te herbronnen, te relativeren, contemplatieve klanken, kortom, vanwege het begin van het politieke reces. Dit was de laatste bijdrage, die was van Engelien, die schrijft: goedemorgen, toch ga ik weer voor Impressiones Intimas van Monpo en vooral dan uitgevoerd door Anja Lechner en François Couturier. De cello schuurt bij hen altijd wat, men moet tijdens het reces ook wel een beetje wakker blijven. Dankjewel. Dank sowieso allen voor jullie bijdrage in die soundtrack. Nu dan, het boek van de week. Daar gaan we het over hebben, want het is, hoe laat? Nou, 8:45, hoogste tijd. Het boek, een kinderboek, Jodokus van Margriet Groothedde. Een tip van boekverkoper Grietje Braaksma. Grietje, goedemorgen.
1: Dag Hans, goedemorgen.
0: Kun jij voor mij het verhaal van Jodokus kort toelichten?
1: Maar natuurlijk, Jodokus. Jodokus is een heel leuk jongetje met een rijke fantasie. Hij ziet veel meer dingen dan jij en ik zien. Uh-huh. Nou, ik heb er ook wel een beetje last van. En hij zit in de bus en dan ziet hij koeien in de wei. En iedereen ziet koeien in de wei, maar hij niet. Hij ziet dansende ballerina's in een tutu. Mm. Nou, dat is Jodokus in een nutshell. Hij zit in de bus en dan opeens stopt de bus. Bam! En dan komt er zomaar een meisje bijna op zijn schoot zitten. Dat is Saartje. Nou, daar wordt hij vriendjes mee. En dan zegt hij: morgen nemen we de bus naar China. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En Hans, ik ga niet het hele verhaal vertellen, want jij was al zo mooi op weg. Het is zo'n te gek, leuk boek om heel blij van te worden. Maar het verhaal erachter ontroert.
0: Ja, vertel het verhaal van Margriet Groothedde en de manier waarop zij dit boek geschreven heeft. Hoe zit dat?
1: Ja, nou, dat is een wonder. En dat is een wonder van de menselijke geest en de menselijke creativiteit. Margriet kreeg op 23-jarige leeftijd een afschuwelijk ongeluk, waardoor ze niet meer kan praten. Ze is volledig verlamd. Maar wat doet ze? Ze knippert met haar ogen. Wow. En vertelt zo het verhaal aan haar begeleiders en haar coach. En zo is het verhaal ontstaan. En Hans, dit heb ik ook in mijn directe omgeving meegemaakt met iemand die ALS had. Uh-huh. En ook knipperde, een hele beroemde grafisch ontwerper die social ontwerpen maakte. En toen hoorde Philip de tekenaar van Boer Boris,
0: Philip Hopman,
1: die hoorde dit verhaal en die was zo geraakt en die heeft de tekeningen gemaakt. Ja,
0: prachtig.
1: En nu krijgen we even het manco van de radio, want we kunnen het niet laten zien, maar Hans, zeg jij er eens wat over?
0: Ja, kijk, Philip Hopman die heeft zijn hele doos met kleurpotloden los laten gaan op het verhaal van Jodokus. En dat heeft prachtige tekeningen opgeleverd met heel veel kleur, met veel humor ook. Ook met contemplatie zou ik bijna zeggen. Mooie landschappen zitten er ook
1: zeker
0: in. Het is prachtig, het is heel erg mooi. Ja. Ik vind het een heel mooi voorbeeld.
1: En weet je,
0: er zit één tekening, wil ik even uitlichten van een landschap met dan een bus onderin. Je ziet een heel groot landschap, een heel klein dan die bus onderin. Bijvoorbeeld, prachtig.
1: Ja, fantastisch. En ook hoe die kindjes zijn getekend. Ik ben helemaal verliefd op Jodokus. Wat een dotje is dat. Ja, echt zo leuk, Hans.
0: Nou, kortom, een topboek. Jodokus van Margriet Groothedde en Philip Hopman, ons boek van de week. We hebben een exemplaar dat we weg mogen geven. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een berichtje via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl of via de NPO Luister-app. En laat vooral ook weten waarom je dit boek graag zou willen lezen. Grietje, dankjewel.

0: En dat was 7 minuten lang genoeg voor jullie om te reageren op het boek van de week. Jodokus van Margriet Groothedde en Filip Hopman. Daar is veel op gereageerd. En we hebben 1 iemand uitgekozen. En dat is Marjolein. Die heeft een berichtje ingesproken. Laat maar horen.
1: Goedemorgen Hans. Met Marjolein. Ik hoorde je het stukje voorlezen terwijl ik over de paden liep langs de kastelen op de Utrechtse heuvelrug. En het sprak meteen zo tot de verbeelding, de torens, de romantiek, het nieuwsgierige. En ik zou het boek zo graag willen voorlezen aan mijn eigen kind. Omdat het blijven bij je kinderlijke stuk zo belangrijk is. En ik zie haar spelen en ik zie haar onschuld. En dat wil ik juist meer stimuleren dan wanneer het strakjes in de maatschappij wellicht wat platter wordt geslagen. Ik wens haar toe dat dit ook mag blijven bestaan in haar. En het boek lijkt me een prachtige toevoeging.
0: Dat lijkt me nou ook mooi, Marjolein. We sturen het op. Dankjewel voor dit mooie bericht. Margriet Groothedde schreef het. Philippe Hopman maakte de tekeningen. Jodokus heet het. Tot zover. Dank voor het luisteren. En dank voor jullie bijdrage in de luister-app. Karel, jij bedankt voor de prachtige muziek.
2: Graag gedaan.
0: Brian, dank voor de techniek. Zo dadelijk Elspeth Guteke met Musica Religiosa. Ik wens je een mooie zaterdag. Jeroen, dank je wel voor de geweldige...
3: Graag gedaan, Hans.
0: Ja, ik zou je bijna vergeten hebben, die kaak. Ik wens je een mooie zaterdag. Wellicht tot morgen. Panorama Zondag, de laatste voor de zomer. Met journaalpresentator en schrijver Afke Boven. Goed weekend. Tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. Zes jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of over de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Duitse media melden dat scherpschutters posities hebben ingenomen op een dak in de omgeving, maar dat heeft de politie niet bevestigd. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi reisde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten. Bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit en veerdiensten en honderden vluchten werden geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder zonnig en warm, zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Nederlandse oude muziekensemble La Chiron kwam onlangs met een nieuwe cd met eigentijdse muziek. En daarop past perfect dit orgelstuk van Nadia Boulanger, maar dan voor Gamba Consort, hier gespeeld door François Joubert Caillet. Goedemorgen, welkom in de zomertijd van Musica Religiosa. In deze uitzending gaan we van een Ethiopische zuster met een ingewikkelde naam naar muziek van componisten die makkelijker uit te spreken zijn. En, meestal hoor je dat bij onze buren op zondag, Gregoriaans. Want we kregen de vraag of we dat ook niet een keer wilden laten horen. Nou, natuurlijk willen we dat. Bij deze, uit de zaligsprekingen, die later ook weer terugkomen.

Ja, weer zo'n prachtige Bach-opname van de gebroeders Euwe en Sybold de Jong. Een bewerking van het openingskoor van een Bach-kantate voor morgen, kantate BWV 170. Vergnügte, roelbeliebte, zelenlust. Ja, en tot mijn grote plezier mag ik over 2 weken weer naar Leens afreizen. Het mooie kerkje van Leens met het prachtige orgel daar. Om met Euwe en Sybold de Jong opnieuw een aflevering van Alle Registers Open op te nemen. Want we waren nog lang niet uitgepraat en nog lang niet uitgeluisterd. Ja, nog zo'n lieveling, David Lang. Where You Go is gebaseerd op fragmenten uit het Bijbelboek Rut. Rut die tegen haar schoonmoeder Naomi zegt dat haar vaderland, het vaderland van Naomi, dat ook haar eigen land is. Ja, en sinds ik de muziek van David Lang ooit in de geweldige film La Grande Bellezza hoorde, ben ik verkocht.

0: Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Woorden van Rut uit The Writings, Where You Go, van David Leng. Prachtig uitgevoerd door Capella Amsterdam, onder leiding van Daniel Reus.
1: Musica Religiosa, met Elsbeth Grütke. Op NPO Klassiek.

Ja, dit is werk van Emawa Tsege Mariam Gebru. Ja, een hele mond vol. Zij was een Ethiopische zuster die een groot deel van haar leven in een klooster in Jeruzalem verbleef. En daar speelde ze ook piano en componeerde ze. En een deel van die opname die verscheen in een cd-reeks met de muziek van Ethiopië. En kreeg een beetje een cultstatus. Hier speelde Katja Labek The Ballad of the Spirits. We gaan naar Arvo Pärt. Terug naar een van de mooiste bijbelteksten, de zaligsprekingen, waar Jezus het opneemt voor zachtmoedigen, voor armen van geest enzovoort. Een tegengeluid.

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen de aarde bezitten. Een paar van de zaligsprekingen hier in een compositie van Arvo Pärt. Met op het orgel Christopher Bowers Broadbent, vind ik altijd zo'n prachtige naam. Samen met de Theatre of Voices, onder leiding van Paul Hillier.

uit de toccata, adagio en fuga voor orgel van Johann Sebastian Bach was dit het adagio, gespeeld door Benjamin Allard. En we hebben natuurlijk snel even opgezocht, of Karel heeft dat gedaan, welk orgel dit nou was. Nou, dit is het Zilbermann-orgel uit 1710 uit de abbé Saint-Étienne in Marmoutet en dat ligt in de Elzas. En Benjamin Allard is bezig om alle klavierwerken van Bach op te nemen, chronologisch. Dat is echt een heel mooi project. We gaan verder met Bach. Opnieuw die openingsaria uit de kantaten voor morgen, maar nu het origineel. Aangename rust, geliefde zielsgenot. Je bent niet te vinden bij zonde, maar wel bij hemelse harmonie.

Ja, als je het meesterschap van Johann Sebastian Bach combineert met dat van Andreas Scholl samen met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen, dan krijg je die prachtige aria zo klinkend. Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust was dat uit kantate BWV 170. De kantate voor de zondag van morgen, voor morgen. Bijna alweer het einde van deze zomerse musica religiosa. Hier in Hilversum, kijk naar buiten, is het nog een beetje grijs. Maar het wordt weer warm vandaag. Doe het rustig aan. Blijf misschien maar bij de radio, want zometeen na tienen. Een goede morgen met Nathan Vecht. En ik neem afscheid van u voor deze zaterdag met het werk van Thomas Arn. Een mooie zomerse dag.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En af en toe een bijzondere opname van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister vanmiddag vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10:00 gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde Ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, veroorzaakt wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm vandaag, zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en dan ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses? Zomerfestivalklassiek.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met Nathan Vecht. IJzersterk noemde de jury van de Zilveren Nipkoffprijs zijn scenario voor het jaar van Fortuin. En volgens de Volkskrant is hij een van de meest talentvolle en succesvolle toneel- en scenario-schrijvers van zijn generatie. En ook zijn laatste pennenvrucht, Aletta the Musical, werd met zeer veel lof en sterren ontvangen. Nathan Vecht, geboren in 1977 in Haarlem, gaat na de middelbare school architectuur studeren aan de TU Delft. Maar daarna kiest hij voor de theaterwereld. In 2002 wint hij als helft van het cabaretduo Ruben en Nathan de jury- en publieksprijs van het Kamerettenfestival. In 2006 verruilt hij het podium voor De Schrijftafel en debuteert hij met 3 korte stukken op theaterfestival De Parade. Zijn doorbraak als toneelschrijver beleeft hij in 2015 bij het theatergezelschap Mug met de Gouden Tand met de voorstelling Kunsthart. Daarop volgen verschillende toneelstukken en zijn eerste musical In de Ban van Broadway, die 4 Musical Awards wint. Voor televisie schrijft hij scènes voor het satirische programma Koefnoen en Het Klokhuis. In 2022 wint hij samen met Pieter Bart Korthuis de Zilveren Krulstaart voor het beste scenario voor de 5-delige dramaserie Het Jaar van Fortuin. Dat ook wordt genomineerd voor de Zilveren Nipkoffschijf, de Kees Holierhoek Scenarioprijs en de Prix d'Europe. In maart dit jaar ging Aletta the Musical in première. Een door hemzelf bedachte en geschreven comedy musical over het leven van Aletta Jacobs. De musical werd onlangs bekroond met de Musical Award voor beste oorspronkelijke Nederlandse musical. Voor acteur Marcel Hensema schreef hij de voorstelling Eldorado over een Groningse recreatiepark dat wordt bedreigd in zijn voortbestaan. Dit najaar te zien in theaters door het hele land. Vanochtend presenteert hij zijn favoriete klassieke muziek in een Goedemorgen met Nathan Vecht.
1: Ik ga een klein stukje van Bach voor jullie spelen in de vorm van een rondo. Een gavotte in de vorm van een rondo. Nou, rondo, dat is rond, dat begrijp je wel. Dus iets wat net als een draaimolen steeds weer terugkomt. Als je voor een draaimolen gaat staan en je ziet hem voor je draaien, dan komt datzelfde paard altijd weer terug. En hier is het een themaatje wat altijd weer terugkomt. Luister maar.

0: En nu komt er weer heel wat anders.
1: Heel wat anders. Dat lijkt me een goed streven om u deze ochtend voortdurend wat anders te laten horen. U hoorde een fragment van een kinderconcert in 1984 in het Concertgebouw. Ik was 7 en ik was hierbij. Het is mijn eerste herinnering aan klassieke muziek. Ik herinner me de magie van het betreden van de zaal en ook de naam van de deftige meneer die u hoorde. Dat was Theo Olof, toen concertmeester van het Concertgebouworkest. Het gekke met die herinneringen is althans voor mij als fictieschrijver dat ik vaak denk, heb ik het nou echt meegemaakt of heb ik het verzonnen? En daarom was het zo leuk dat Jet, de geweldige regisseur van dit programma, de opname uit de archieven heeft weten te vissen. Het is dus echt gebeurd. Goedemorgen. Het is een voorrecht om de komende 2 uur mijn favoriete muziek met u te mogen delen. Tijdens de voorbereiding kwam ik erachter dat de meeste stukken samenhangen met concerten die ik heb bezocht. En dat zal iets te maken hebben met mijn werk. Ik vind het nou eenmaal niets mooier dan wat mensen op een podium die iets tot stand brengen en een groepje mensen in de zaal dat bereid is daarnaar te kijken, of in dit geval te luisteren. Maakt u zich op voor een reis over de wereld. Het Concertgebouw zal nog een paar keer langskomen. Er volgen tussenstops in Berlijn, Parijs, New York, Istanbul, Londen en Sint-Petersburg. Maar de reis begint in Amsterdam, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Mijn opa had een bijzondere bijbaan. Hij speelde piano in de bioscoop bij de stomme film. Hij keek over zijn schouder naar wat er op het filmdoek gebeurde om er vervolgens op los te improviseren. Inmiddels weet ik hoe alles bepalend muziek is in een film en hoe er achter de schermen tot in detail wordt gediscussieerd over elke noot die je hoort in de bioscoop. Ik word nog steeds vrolijk van het idee dat mijn opa zonder enig overleg met de makers van de film op de toetsen timmerde. In mijn liefde voor de piano ben ik ongetwijfeld geïnspireerd door hem. Ik herinner me hem als een grote, wat woeste verschijning en zie nog voor me hoe zijn handen over de toetsen fladderden in iets dat het midden hield tussen klassiek en jazz. Mijn opa kwam na de oorlog nooit meer helemaal tot wasdom. Afkomstig uit een Joodse familie en als een van de weinigen die het overleefde was hij getekend door de geschiedenis. Maar in zijn improvisaties achter de vleugel, waar hij mee doorging tot hij in de 80 was, klonk iets melancholisch door, iets levenslustigs ook. Iets van zijn vooroorlogse bravoure toen hij nog piano speelde in de bioscoop.

U hoorde het nummer Chico Marx and Brothers van componist en pianist Albert Levy. Terug naar het heden. Voor Theater Na de Dam schreef ik 2 jaar geleden een theatermonoloog. Die werd gespeeld in Carré. De monoloog werd ondersteund door een aantal muzikanten, waaronder Johan van Iersel, cellist bij het Concertgebouworkest. Het toeval wilde dat onze kinderen op dezelfde lagere school zitten, en zo komen we elkaar nog af en toe tegen. Vorig jaar was het Mahlerfestival in het Concertgebouw, waar ook de befaamde 8e symfonie werd gespeeld, die vanwege de enorme bezetting maar heel zelden wordt uitgevoerd. Ik wist dat Johan deze symfonie ging spelen, en toen ik hem 's ochtends op het schoolplein zag en hem ernaar vroeg, zei hij: heb je zoiets te doen? En een uur later zat ik in het Concertgebouw. Het Mahlerfestival is uniek in zijn soort en lang van tevoren compleet uitverkocht. En daarom mochten de muzikanten wat bekenden toelaten bij de generale repetitie. Het was 10 uur 's ochtends en ik zat met ongeveer 50 andere geluksvogels verspreid over de eerste paar rijen. En daarachter hing een groot doek, zodat het niet te hol zou klinken in de verder lege zaal. Het podium stroomde vol. Het Concertgebouworkest, maar liefst 5 koren, waarvan 2 jeugdkoren en 8 vocale solisten. In totaal ruim 400 professionele muzikanten. Dirigent Klaus Mekkelen liep ontspannen naar de bok. Hij hief zijn hand en een tel later was het doodstil. En wat het begin van die 8e symfonie zo indrukwekkend maakt, is dat alle muzikanten en koorleden direct losbarsten. Heel af en toe besef je nog tijdens een concert: dit ga ik niet nog een keer meemaken. En 5 kwartier later stond ik weer buiten. Het was een doodgewone donderdagochtend in mei. Maar ik had de behoefte om tegen iedereen op straat te vertellen dat zich net een wonder had voltrokken.

0: U hoorde het Koninklijk Concertgebouworkest en maar liefst 5 koren en 8 solisten onder leiding van Klaus Mäkelä met het eerste deel van de 8e symfonie van Gustav Mahler tijdens het Mahler Festival 2025 in het Concertgebouw.
1: Dit is een goedemorgen met toneel- en scenario-schrijver Nathan Vecht. Alle muziek die hij vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: De piano, dat is mijn instrument. Ik kreeg les vanaf mijn 8e van een strenge leraar op de lokale muziekschool. Eindeloos toonladders oefenen. En op de cruciale leeftijd dat je af les wil, rond een jaar of 13, waren mijn ouders zo handig een student te vinden die me popmuziek leerde spelen. Met als gevolg dat ik nu met mijn rechterhand nog wel wat kan, maar met mijn linkerhand niet veel meer dan akkoorden kan aanslaan. Toen de coronalockdown kwam en ik me afvroeg wat ik nou in hemelsnaam moest doen met mijn tijd, dacht ik, ik ga mijn linkerhand weer op niveau brengen. En wel met het spelen van de Goldberg-variaties van Bach. Je moet in het leven de lat niet te laag leggen. Ik heb eindeloos dat eerste deel herhaald, de aria. En het was een pijnlijke confrontatie met mijn eigen tekortkomingen. Maar ook met het goddelijke genie van Bach en hoe ingewikkeld het is om een op het oog eenvoudige pagina met bladmuziek van zijn hand goed te spelen. We gaan luisteren naar iemand die de Goldberg-variaties wel tot in de finesses beheerst. De Italiaanse pianiste Beatrice Rana.

U hoorde de aria en de eerste paar Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Beatrice Rana. We gaan de grens over. Toen mijn geliefde in verwachting was van onze oudste zoon, woonden we in Berlijn. Maar zoals wel vaker met een eerste kind, liet hij na de uitgerekende datum nog even op zich wachten. En wat we niks in de agenda hadden, besloten we in de dagen die volgden een paar keer naar een voorstelling of een concert te gaan. Op dag 7 gingen we naar de Philharmonie en daar traden Marta Argerich en Daniel Barenboim op. Een concert voor twee piano's. En die twee hebben een levenslange vriendschap. Beide zijn muzikale wonderkinderen uit Buenos Aires. Ze trokken los van elkaar de wereld over, maar komen altijd weer samen om muziek te maken. Inmiddels 70ers kwamen ze naast elkaar het podium oplopen. Volkomen ontspannen. Het leken wel twee oude vrienden die een wandelingetje maakten door het park. Ze namen plaats achter de vleugels, die tegenover elkaar stonden opgesteld, en lieten met aanstekelijk plezier hun kunsten horen. En de volgende ochtend werd onze zoon geboren. En mijn theorie is dat hij, nadat hij Argerich en Barenboim had gehoord, hij moet hebben gedacht, nou, vooruit, als dit tot de mogelijkheden behoort, dan kom ik wel tevoorschijn.

hoorde het eerste deel van Mozarts Sonate voor twee piano's, gespeeld door Marten Argerich en Daniel Barenboim. En Barenboim is behalve pianist ook een vermaard dirigent. Hij was jarenlang een leidend figuur in de culturele scene van Berlijn, als dirigent van de staatsoper Unter den Linden. En hij is ook de oprichter van het West Eastern Divan Orchestra. Een orkest waarin jonge muzici uit Israël, Palestina en andere landen uit het Midden-Oosten verenigd zijn. En Barenboim is niet naïef. Hij gelooft niet dat muziek voor vrede zal zorgen. Maar wel dat je door samen muziek te maken de ander weer als mens leert zien. Iets waar het in die regio zo pijnlijk aan ontbreekt. En ik geloof ook dat dit het beste medicijn is tegen de ontmenselijking. Niet over elkaar praten, maar met elkaar iets doen. En toen ik in Berlijn woonde, zag ik het Divan Orchestra spelen in de Waldbühne, een openluchttheater dat samen met het naastgelegen Olympisch Stadion werd aangelegd voor de Hitler-Olympische Spelen van 1936. En waarom ik nooit uitgekeken raak op Berlijn is omdat het verleden overal opduikt, maar zonder dat de stad een museum is. Alles lijkt voortdurend in beweging. Maar dat Olympisch Park, dat vond ik altijd iets onheimisch houden. Misschien wel omdat het heden er niet zoveel grip op lijkt te krijgen. Maar toen ik het Divan Orchestra zag spelen in de Waldbühne, veranderde dat. Het was alsof de Palestijnse en Israëlische muzikanten met hun concert lieten zien dat zelfs in dit schuldig landschap de schoonheid waartoe de mens ook in staat is niet valt te vernietigen.

0: U hoorde deel 2 Andante uit de eerste symfonie van Johannes Brahms door het West Eastern Divan Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim.
1: Dit is een goedemorgen met toneel- en scenario-schrijver Nathan Vecht. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl.
0: Op een paar jaar Berlijn na woon ik nu 25 jaar in Amsterdam. En ik heb in die tijd meerdere huizen in de stad bewoond. En altijd ging de piano mee. Het is een delicaat moment wanneer je na de verhuizing voor het eerst begint te spelen. Hoe hard, hoe lang, wat voor muziek. Want gehoorig is het overal. En meestal waren de reacties van de buren positief. Maar één keer begon een buurman al voor de verhuizing te klagen over geluidsoverlast. En dat is nooit meer goed gekomen. Elke keer dat ik een toets aansloeg, ging de bel of kwam er een appje. Kan dit stoppen? Deze buurman is er al lang niet meer, maar het is nog steeds een klein trauma. Ik speel minder. Het zou verboden moeten worden, klagen omdat iemand een deuntje speelt. En in een tijd dat er op school geen muziekles meer wordt gegeven en iedereen zit vastgelijnd aan zijn scherm, moet elke poging worden toegejuicht, lijkt me. Hoe onbeholpen ook. Mijn moeder woonde een tijdje boven pianist Daniel van Zweden, de vader van Jaap van Zweden. En als hij speelde, kon je het in haar appartement goed horen. Hij was al in de 90, maar speelde nog prachtig. Toen Jaap een keer op bezoek was, hoorde ik ze samen spelen. Een suite van Bach. Vader op piano en zoon op viool. Ik ben een verdieping afgedaald en heb een tijdje zitten luisteren in het trappenhuis, want daar kon je het nog beter horen. Het was burenoverlast van de meest betoverende soort.

U hoorde deel 2 R uit de suite nummer 3 van Bach met Renaud Capuçon op viool en Guillaume Bellom op piano. Dan van Amsterdam naar New York, waar ik woonde van mijn 2e tot mijn 4e en ik heb er nog steeds familie. En dat is een goed excuus om de stad zo vaak mogelijk te bezoeken en om musicals te zien. En in het vliegtuig terug dacht ik elke keer, ooit ga ik zelf een gloednieuwe musical maken. En afgelopen voorjaar was het zover. Na een aanloop van 5 jaar en dankzij samenwerking met een heleboel geweldige collega's ging Aletta in première. Een comedy musical over het leven van dokter en activist Aletta Jacobs. En tijdens het schrijven van de musical, bij het bestuderen van de referenties en luisteren naar inspiratiebronnen, merk je al snel dat je op de schouders van reuzen staat. En een van die reuzen is George Gershwin. Hij husselde in het begin van de vorige eeuw op volstrekt eigenzinnige wijze van alles door elkaar. Klassieke muziek, jazz, populaire muziek. En daarmee werd hij een van de grondleggers van de moderne musical. Er volgt zo een klassieker van Gershwin, maar dan in een eigen tijdse bewerking van weer een andere muzikus die ik mateloos bewonder. De Turkse componist en pianist Fazil Say. Het resultaat is een bruisende muzikale melting pot van het New York van het begin van de vorige eeuw en het hedendaagse Istanbul. U hoort Fazil Say en het New York Philharmonic met een variatie op Gershwin's I Got Rhythm.

U hoorde variaties op George Gershwin's I Got Rhythm met Fazil Say op piano, begeleid door het New York Philharmonic. En van de ene New Yorkse reus naar de andere, van George Gershwin naar Stephen Sondheim. Gershwin zorgde er met zijn complexe muziek voor dat de musical artistiek serieus werd genomen, en Sondheim nam het stokje van hem over in de tweede helft van de vorige eeuw. En tijdens het werken aan de musical Aletta ben ik onderwezen door Jeroen Slijffer, muzikaal mastermind van veel Nederlandse musicals. En hij legde me uit dat Sondheim voortdurend alles uit de kast haalt om het zijn publiek niet makkelijk te maken. Maar af en toe staat hij een zeldzaam moment van helderheid, van klaarheid toe. En misschien kunnen die momenten, juist in contrast met zijn minder toegankelijke werk, je daardoor opeens in het hart raken. In de musical A Little Night Music beseft de protagonist dat ze haar kans op de ware liefde heeft verprutst. En dan zingt ze het nummer Send in the Clowns. De titel verwijst naar een uitdrukking uit het circus, waar als er iets misgaat de clowns de piste in worden gestuurd om het publiek af te leiden. Van New York naar Londen, in de Royal Albert Hall, ter ere van Sondheims 80ste verjaardag, werd het nummer gezongen door de Britse actrice Judi Dench. Dench is geen groot zangeres, maar in een musical is een lied goed acteren van minstens even groot belang. Ze speelde het lied met een adembenemende kwetsbaarheid. En Sondheim zelf zou na afloop zeggen dat het was alsof hij het nummer voor het eerst hoorde.

Where are the clowns? There ought to be clowns. Don't bother

U hoorde Sand in the Clouds, gezongen door Judi Dench, begeleid door het BBC Concert Orchestra. Ter ere van de 80ste verjaardag van componist en schrijver Stephen Sondheim. De lol van drama schrijven voor theater en televisie is dat je elke keer opnieuw met een blanco canvas kan beginnen en een gloednieuwe wereld kan scheppen. Maar anders dan een romancier ben ik afhankelijk van veel partijen om zo'n wereld tot leven te wekken. En je weet nooit zeker of het er komt, want heel wat projecten sneuvelen voor de finish. Ik heb dus altijd meerdere potjes tegelijk op het vuur. Een van die potjes op dit moment is een muziektheatervoorstelling over Etty en Misha Hillesum. Zus en broer, zij schrijver, hij pianist. En het verhaal van Etty Hillesum is bekend. Ze deed in Westerbork verslag van het Inferno. Haar werk is in de jaren 80 gepubliceerd en sindsdien wordt ze wereldwijd bewonderd. Etty Hillesum werd op haar 29ste in Auschwitz vermoord. Maar veel minder bekend is het verhaal van haar jongere broer Misha. Hij was pianist en componist en gold voor de oorlog als een muzikaal wonderkind. Maar hij leed aan schizofrenie. Hij balanceerde voortdurend op de grens van genialiteit en gekte. De buitenwereld was onveilig, zijn binnenwereld rusteloos. Alleen achter de piano vond hij houvast. Toen Misha gevangen werd gezet in Westerbork, heeft Willem Mengelberg, toenmalig chef van het Concertgebouworkest, zich nog ingezet om hem daar weg te krijgen, vanwege zijn uitzonderlijke talent. Maar Misha weigerde gescheiden te worden van zijn familie. Hij stierf uiteindelijk op 24-jarige leeftijd aan uitputting als dwangarbeider in Warschau. En niet eens zo lang geleden zijn er twee composities van Misha Hillesum teruggevonden, die hij schreef in 1940 en hij was toen 21. En toen ik die voor het eerst hoorde, toen greep het me aan, want je hoort hoe virtuoos hij moet zijn geweest, maar ook hoe de euforie en de wanhoop elkaar afwisselen.

0: Pianiste Marianne Boer speelde prelude nummer 2 voor piano, gecomponeerd door Misha Hillesum.
1: Dit is een goedemorgen met toneel- en scenario-schrijver Nathan Vecht.
0: Het woord midlife wordt meestal geassocieerd met crisis. Maar misschien is midlife voor een schrijver wel de beste periode om iets tot stand te brengen. Wie jong is, kan het volwassen leven nog niet volledig doorgronden. Wie oud is, kan de jongste generatie vaak niet meer helemaal bijbenen. Maar zo halverwege het leven kan je, als het goed is, je verplaatsen in alle drie de generaties. En ik moest hier aan denken toen ik Yo-Yo Ma een paar jaar geleden zag optreden in de Philharmonie in Parijs. De beroemde cellist groeide op in New York. En toen hij op zijn 7e speelde voor president Kennedy, live op tv, was zijn naam in één keer gevestigd. En toen ik hem zag spelen, was hij inmiddels halverwege de 60. Hij zat in zijn eentje op het podium en hij speelde de 6 cello-suites van Bach. 2000 man publiek in de moderne Parijse zaal rondom hem, als in een tekening van Sempé. En deze Bach-suites heeft Yo-Yo Ma opgenomen als 20er, 40er en als 60er. En daarover zegt hij dat ze bij elke leeftijd weer iets anders onthullen. Alsof hij telkens een nieuw gesprek voert met dezelfde muziek. En het mooie is dat hij daar geen waardeoordeel over uitspreekt, over die 3 verschillende albums. Er bestaat volgens hem niet een definitieve versie. Het is slechts het bewijs dat je als muzikus en als mens steeds verandert. Alleen het werk van Bach, dat blijft hetzelfde. We gaan luisteren naar het album waarop Yo-Yo Ma zich voor de 3e keer waagde aan de cello-suites van Bach.

cello-suite nummer 5, deel 2 Allemande van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Yo-Yo Ma. Van de cello terug naar de piano. Een kleine 20 jaar geleden was de Chinese meesterpianist Lang Lang in Amsterdam om te spelen tijdens de opening van de Uitmarkt. Ik woonde op steenworp afstand van restaurant 15... opgezet door de Engelse tv-kok Jamie Oliver, waar jongeren die niet goed meekwamen via een baan in de keuken weer op het rechte pad werden geholpen. En het toeval wilde dat Lang Lang na afloop van zijn optreden in restaurant 15 zijn nieuwe cd ging verkopen. En aangezien het om de hoek was, dacht ik, ik loop even langs. En daar trof ik de grote pianist achter een tafeltje aan. Er waren hooguit een man of 5 op afgekomen. Klassieke muziekliefhebbers, herkenbaar aan linnen tasjes. Maar in de rest van het bomvolle restaurant zaten vooral mensen die een keer bij de beroemde tv-kok wilden eten en geen idee hadden wie het Chinese pianotalent was. Er stond een vleugel in het restaurant en bij gebrek aan klandizie ging Lang Lang daarachter zitten. En samen met de andere linnen tasjes zag ik mijn kans schoon. Ik pakte een stoel en ging pal naast de vleugel zitten. En de andere mensen in het restaurant, voor zover ze überhaupt al iets door hadden, moeten gedacht hebben, dit is een achtergrondpianist. En toen gebeurde er iets magisch. Terwijl het een enorme takkenherrie was, sloot Lang Lang zijn ogen, concentreerde zich een seconde of 30 en hij begon Chopin te spelen. En hij deed dit met zo'n overgave dat binnen een minuut het hele restaurant doodstil zat te luisteren. Dit is geen achtergrondpianist. Zoveel was duidelijk. Iedereen luisterde ademloos, tot er opeens een keihard geluid van een cappuccino-apparaat doorheen kwam. Een van de jongeren in de bediening zag geen reden het werk neer te leggen. En het maakte de ervaring alleen maar nog onvergetelijker. En Lang Lang, die ging zo op in zijn spel, hij leek het niet eens door te hebben. Hier hoort u hem, niet in een restaurant in Amsterdam, maar in een met goud beklede concertzaal in Wenen.

U hoorde uit Wals voor piano nummer 2, Grand Wals Brilliant van Frédéric Chopin door Lang Lang in de Muziekverein in Wenen. Ik heb in mijn werk één keer een beroemde dirigent op toneel gezet en dat zit zo. Tijdens het eerste kabinet Rutte werd er ingrijpend bezuinigd op de kunst. Ingrijpend voor de kunstsector, maar het leverde amper wat op voor de schatkist. Het was puur gedreven door rancune. En wat daarna opviel, er waren wel protesten vanuit de kunstwereld, maar daarbuiten bleef het eigenlijk stil. En het was voor mij de aanleiding om het toneelstuk Kunsthart te schrijven voor het gezelschap Mug met de Gouden Tand. Met als centrale vraag, houdt de Nederlander eigenlijk wel van kunst? In die periode was Maris Janssons chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Janssons groeide op in Sint-Petersburg, waar zijn vader werkte als dirigent. En vader Janssons overleed tijdens een concert aan een hartaanval. Zoon Maris was ook hartpatiënt en ook hij kreeg tijdens een concert een hartaanval, maar hij overleefde wel. De orkestleden verklaarden later dat Janssons, terwijl hij buiten bewustzijn op de grond lag, met zijn hand de maat bleef aangeven. Terug naar het toneelstuk Kunsthart. Dat bestond uit 3 delen, gebaseerd op waargebeurde situaties. En 1 deel ging over een concert tijdens de inauguratie van koning Willem-Alexander, waar het Concertgebouworkest optrad samen met DJ Armin van Buuren. In de fictieve scène, voorafgaand aan het concert, zien we een overleg tussen Maris Janssons, de manager van Armin van Buuren en de voorzitter van het inauguratiecomité. En daarin vraagt Janssons zich met enige verbijstering af waarom in dit land het Koninklijk Concertgebouworkest alleen voor de koning mag optreden als er een DJ doorheen speelt. De confrontatie op toneel tussen Janssons, die bereid was te sterven voor de klassieke muziek, en de verstikkende Hollandse hang naar gezelligheid zorgde voor een even geestige als pijnlijke botsing. En Kunsthart raakte een snaar. Wat begon als een voorstelling in een achterafzaaltje, kreeg een landelijke tournee en eindigde in Theater Carré. U hoort een symfonie van Sjostakovitsj, gedirigeerd door Maris Janssons.

U hoorde deel 3, Presto, uit de 6e symfonie van Shostakovich door het Oslo Philharmonic Orchestra, onder leiding van Maris Janssons. Ja, luisteraar, het zit er bijna op. U heeft nog één stuk van mij te goed. Het was een groot genoegen om op deze zomerse zaterdagochtend mijn favoriete muziek met u te mogen delen. En ik hoop dat het plezier wederzijds was. En als u behalve luisteren ook nog iets wil zien, op de website van Goedemorgen Met vindt u een link naar de verfilming van mijn toneelstuk Kunsthart en het optreden van Judi Dench in de Royal Albert Hall. En ik hoop ook dat ik u heb aangemoedigd, voor zover dat nodig is bij luisteraars van dit programma, om kaartjes in te slaan voor het nieuwe theater- en concertseizoen. Want wij in het theater, we kunnen niet zonder u. We gaan eruit met een toegift. Nog één keer componist en pianist Fazil Say. Hij maakte een levenslustige en geestige variant op Mozarts Turkse Mars. En daarin komt veel van deze ochtend samen. De improvisaties van mijn opa bij de stomme film, mijn liefde voor de piano en hoe we in het maken van nieuw werk schatplichtig zijn aan de reuzen op wiens schouders we staan. Ik wens u een hele mooie zomer.

En met A la Turca Jazz door Fazil Say eindigt een goedemorgen met toneel- en scenario-schrijver Nathan Vecht. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl. En alle muziek die hij vanochtend liet horen is terug te vinden op onze site nploklassiek.nl/een goedemorgen met. Daar zijn deze en eerdere afleveringen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunker en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een alto-oboe is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
4: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het conservatorium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
5: Ster. Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het gebied in Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt.

0: gepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. Die orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden en daar vlogen stukken puin door de straten. En bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Er zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. En het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
12: Goedemiddag.

het eerste deel uit de Puccinella Suite van Igor Stravinsky, gespeeld door Tapiola Sinfonietta onder leiding van Masaaki Suzuki. Van harte welkom op deze steeds zonniger wordende zaterdagmiddag. Vanmiddag in de muziekfabriek ga ik op zoek naar jouw favoriete zomermuziek. Het is Zwarte Zaterdag, dus hoor je muziek voor onderweg. En we staan in mijn zoektocht naar een gedeelde Europese cultuur stil bij de Vlaamse feestdag. Maar nu eerst muziek van Pietro Locatelli.

0: Het 9e concert voor strijkorkest van Pietro Locatelli, gespeeld door het Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Walfish. Met sommige mensen bouw je zo'n bijzondere band op dat ze als familie gaan voelen. Dat je ze misschien zelfs oom of tante noemt, zonder dat er een bloedband is. Afgelopen woensdag nam ik afscheid van mijn tante, ook al was ze dat eigenlijk niet. En mijn hele leven kende ik haar, ik keek naar haar op. Ze leerde me dingen gewoon door te zijn wie ze was. En zo voelde ze als een extra oma. En voor haar was ik haar aangewaaide kleinkind. We zwaaiden haar woensdag uit met de prachtige woorden uit L'Absent van Gilbert Bécaud. Wanneer ik vertrek naar de verre landen, voorbij de aarde, huil dan niet om mij, maar hef het glas en drink op mijn eeuwigheid.
1: Quelle est lourde à porter l'absence de l'ami, l'ami qui tous les soirs revenait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai vers les lointains pays au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité. Dans le creux de mes nuits, alors je voudrais bien boire à son souvenir pour lui rester fidèle. Mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors je reste là

et j'écoute la vie s'installer à sa place qui pour autant

L'Absent van Gilbert Bécaud, ter ere van de tante van wie ik woensdag afscheid nam, die mij vandaag zeker zou zeggen: huil niet om mij, maar hef het glas en drink op mijn eeuwigheid.

Ecco ridente in een bewerking voor fagot, twee fagotten zelfs. Bram van Sambeek en Joost Bosdijk hoorde je met dat arrangement uit Il Barbiere di Siviglia van Gioachino Rossini. Een opera waar je straks nog een fragmentje van zou horen, want de Radio Reisdienst is terug van weg geweest. En ik neem je zo meteen mee naar de auto waarin ik als kleine jongen zat. Na deze muziek van Beethoven.

0: Vikingur. Olafsson met het tweede deel uit de 27e sonate voor piano van Ludwig van Beethoven.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.
0: Bijna in het hele land is de zomervakantie begonnen. Joepie! De tijd waarin we onderweg zijn. Of juist even pas op de plaats maken. Waar je deze zomer ook bent, ik ben benieuwd welke muziek daarbij hoort. Welke muziek past bij jouw zomer? Aan welke zomer moet je meteen denken zodra je haar hoort? Of welke muziek begeleid je onderweg naar je vakantiebestemming? Laat het me weten via een bericht in de NPO Luister-app. Zelf zat ik als kind urenlang in de auto op weg naar Noord-Italië of Zuid-Frankrijk. En zo brachten mijn broer en ik heel wat uren door op de achterbank. Regelmatig zongen we uit volle borst mee met K3, die me zo mijn eerste woordjes Frans leerde. Maar dankzij een best-of-cd met opera-arias leerde ik ook mijn eerste woordjes Italiaans. Dankzij Gioachino Rossini.

Met deze muziek voel ik me weer even een 7-jarig kind dat urenlang in de file zit voor de Gotthardtunnel van Frankrijk naar Zwitserland. Een nachtmerrie die iets leuker werd dankzij deze muziek van Gioachino Rossini. Largo al factotum uit Il Barbiere di Siviglia, gezongen door Michael Spires. Met het Orchestre Philharmonique de Strasbourg onder leiding van Marco Letonia. Onze radioreisdienst is weer helemaal terug van weg geweest. En die vroeg je net welke zomermuziek jij met de rest van Nederland wil delen. En er komen al heel leuke suggesties binnen, waaruit Karien volgende week een selectie zal draaien. Stuur het me door in de NPO Luister-app. En wie weet hoor je het binnenkort in de muziekfabriek op NPO Klassiek.

Het tweede deel uit het concert voor viool en orkest van Erich Wolfgang Korngold. James Eanes op viool met het Vancouver Symphony Orchestra onder leiding van Bramwell Tovey.

0: Wassels Waltz, gespeeld door de Rosenberg Trio, een muziekstuk van Basso Grünholz.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de stad maakt mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouwke heel net en genereus.
0: Ik hoop dat je goesting hebt, want laat ons een kat noemen. Zonder al te veel zout op de pataten te leggen, eens kijken wat er in de bovenste schuif ligt, voordat dat hier in tonderd loopt. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. In België kom ik van tijd tot tijd in aanraking met een smoske. Maar wat is dat, een smoske? Wat komt er bij jou op als je dit woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister-app. Zoek het niet op, maar laat gewoon je fantasie erop los. Ik ben heel benieuwd of jij weet wat het betekent. Een smoske.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En af en toe een bijzondere opname van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister straks vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers.
9: Aan tafel.
10: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses. Zomerfestivalklassiek.nl.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers!
9: Aan tafel!
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. En het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
5: Daar gaat hij nog één keer staan.
4: 3 weken lang.
6: Deze man die kent alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
4: NOS Radio Tour de France.
6: Alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
10: En ben jij er al achter gekomen wat smoske betekent?

deel uit een concert van Johann Sebastian Bach, gespeeld hier door Yi Incogniti. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. En in België kom ik van tijd tot tijd in aanraking met een smoske. En ik vroeg je net of jij weet wat het betekent in het Vlaams, een smoske. Christian die zegt, een smoske heeft misschien iets met de zee te maken. Daar doet het me namelijk aan denken. Misschien is het een schelp. Brian die zegt, smosk, dat lijkt me een synagoge en een moskee in één gebouw. Kiara die zegt, het woord doet me denken aan het Nederlandse woord smak. Dus misschien is een smos een kus of een zoen. Niel die denkt aan verschillende dingen, zoals een liedje of een cafeetje. En Karin die zegt, ik denk dat een smoske iets is wat je op een broodje smeert. Bij de borrel of voordat je gaat eten, dus kruidenboter, tapenade, een smurrie. Een lekkere smurrie, schrijft ze. En Mieke, die denkt aan knoeien. Een smoske, dan heb je iets geknoeid. Ja, de term smos stamt inderdaad af van het Vlaamse werkwoord smossen. En dat betekent knoeien of morsen. En omdat de Belgische broodjes zo rijkelijk belegd zijn met mayonaise, sla, tomaat en ei, is het praktisch onmogelijk om ze te eten zonder te knoeien. Evelien, Johan en Katrijn waren de enigen die het bij het rechte eind hadden. Het is inderdaad een rijk belegd broodje. Dus heb je trek en ben je in België binnenkort, zoek dan gewoon op het internet het smoske op, want zo heet bijna elke lunchtent.

Neil die laat weten via de NPO Luister-app. Ik zie Lassus of Oprecht ook wel een smoske nuttige. Misschien samen met een van de breugels. Dit was muziek van Orlandus Lassus. Au du parler. Uitgevoerd door Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier.

Het langzame deel uit de sonate voor fluit en piano van Melbonis, gespeeld hier door Arel Martin en Mathilde Calderini. Bonjour, good afternoon, hallo. Zo, dat was even voor de buitenlandse luisteraars die per ongeluk bij NPO Klassiek zijn beland wanneer ze de grens overreden. Het is vandaag Zwarte Zaterdag, een van de drukste reisdagen van het jaar. Op de wegen richting het zuiden worden lange files verwacht, vooral in Frankrijk. Dus ben je onderweg of sta je op het punt te vertrekken, dan wens ik je een hele veilige reis. En vooral veel geduld. En omdat je misschien wel uren in de auto zal zitten, hier is wat Franse muziek om je onderweg wakker te houden.

0: twee heerlijke minuten die het wachten in de file hopelijk hebben verzacht op deze zwarte zaterdag. Dit was de overture tot Carmen van Georges Bizet.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

Het openingsdeel uit de derde symfonie van Johannes Brahms, gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Zometeen vervolg ik mijn zoektocht naar de gedeelde Europese cultuur en we brengen dan een bezoekje aan een land hier helemaal niet zo ver vandaan.

Valses 8 met Effortlessly, een compositie van Taylor Scott Davis. En daarvoor hoorde je muziek uit de film Edward Scissorhands. Europa telt 44 landen, elk met een eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er nou zoiets als een gemeenschappelijke Europese cultuur? Nou, om dat te ontdekken ga ik daar elke week naar op zoek.

En vandaag is het de feestdag van de Vlaamse gemeenschap. Op deze dag wordt de Gulden Sporenslag van 1302 herdacht, toen Vlaamse stedelijke milities bij Kortrijk een Frans ridderleger versloegen. De overwinning groeide later uit tot een belangrijk symbool van de Vlaamse beweging en de zoektocht naar culturele identiteit en autonomie. Ook het Vlaamse volkslied dat je nu hoort is met die geschiedenis verbonden.

Vlaanderen kent vandaag internationaal gewaardeerde componisten. Annelies van Parijs behoort tot de hedendaagse stemmen in de klassieke muziek. Dit is een stuk uit haar pianoconcert. Al stopt componeren voor haar niet bij de piano. Muziek zit meestal in mijn hoofd als een orkestrale kleur die ik probeer uit te schrijven, zegt ze. Steeds met de hand, want achter een scherm zitten, dat werkt voor mij niet.

de grote Toots Tielemans. 10 jaar geleden is hij overleden. Hij bracht de mondharmonica naar de wereldtop. En hij is zonder twijfel een van de internationaal bekendste Vlamingen. Hij noemde de mondharmonica zijn baby. En die was voor hem van onschatbare waarde. Zelfs voor zijn gezondheid. Want Toots Tielemans had als kind last van astma. En het spelen van de mondharmonica was voor hem een goede ademhalingstraining.

Peter Benoit. Hij wordt vaak beschouwd als de grondlegger van de moderne Vlaamse muziektraditie. Voor Peter Benoit hoefde grote klassieke muziek niet alleen uit Parijs of Wenen te komen, maar ook gewoon uit Vlaanderen. Dit was een fragment O Schelde, ik heb uw stem gehoord. En tot slot wil ik je graag dit Vlaamse kroonjuweel van eeuwen geleden laten horen. De Vlaamse polyfonie. Want lang voordat Vlaanderen als politieke entiteit zou worden gevierd, zoals vandaag op deze 11 juli, genoten Vlaamse componisten al Europese faam. Adriaan Willaert maakte deel uit van de Franco-Vlaamse school en hij wordt gezien als een van de invloedrijkste componisten uit de Renaissance. Hij schopte het zelfs tot kapelmeester van de San Marco-basiliek in Venetië.

Vecchie Lettrose met Amarcord. Muziek van Adriaan Willaert, de in Roeselare geboren en in Venetië overleden componist. En met deze muziek en met het stilstaan bij deze nationale feestdag, of tenminste de Vlaamse feestdag, hebben we misschien weer een stapje gezet in het zoeken naar die gedeelde Europese cultuur.

0: Guus Hermans en Bart Doren. Samen vormen zij het duo Talas en hier speelden ze Contra Tu. Het is 2:10, dit was de Muziekfabriek alweer. Zometeen is hier de NTR Zaterdagmatinée, het zomerarchief. Hans Hafmans, wat betekent dat precies? Goedemiddag.
1: Hi Johannes, ja, zomer-zaterdagmatinée. We gaan terugblikken op mooie concerten van het afgelopen seizoen. En voorzichtig aan een beetje vooruitblik op het nieuwe seizoen wat ons te wachten staat. Zometeen een concert van afgelopen oktober met drie geliefde 20e eeuwse componisten. Vaughan Williams, Respighi en Durufle. Die gebruik maakte van hele oude muziek als inspiratiebron, zelfs Gregoriaans. De geliefde Thomas Tallis fantasie van Vaughan Williams, voor strijkers, die laten we horen, voorafgegaan door de psalm zelf, gezongen door het Nationaal Jongenskoor. Nou, dat was zo ontroerend. Dus dat gaan we nog een keer beleven.
0: Mooi, je maakt ons al warm om deze muziek te gaan beluisteren deze middag. Dank Hans Hafmans en heel veel plezier vanmiddag met de NTR Zaterdagmatinée. Bedankt voor het luisteren en geniet van de mooie muziek hier bij NPO Klassiek.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
4: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Ja, het gaat richting een obsessie.
2: Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
1: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl. Vis aan
9: tafel, vis aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers
10: aan tafel.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers
10: aan tafel.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi, die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Maar vandaag spelen de acteurs toch de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. En dan morgen de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: NPO Klassiek. NTR. De NTR Zaterdagmatinée met Hans Hafmans.
5: Goedemiddag, van harte welkom bij deze zomerzaterdagmatinée met een terugblik op het afgelopen seizoen. Mooi concert van oktober, gaan we zo meteen mee beginnen. En als rode draad deze zomer recitals en kamermuziek. Pianist Maria João Pires speelt de laatste pianosonate van Franz Schubert. Dat deed ze in de jaren 90 en dat was prachtig. We beginnen 11 oktober vorig jaar. Dirigent Stefan Silias met het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor straks in het Requiem van Maurice Duruflé. Vioolconcert van Ottorino Respighi, Concerto Gregoriano. Jozef Spacek is solist. En als eerste Ray Vaughan Williams fantasie op een thema van Thomas Tallis. Allemaal 20e-eeuwse componisten die gebruik maakten met oude muziek als inspiratiebron. Ja, die fantasie van Thomas Tallis van Ray Vaughan Williams, geschreven begin 20e eeuw, op een heel oude melodie. Thomas Tallis, waarschijnlijk rond 1505 geboren. Hij was zanger, organist en componist. Werkte in Canterbury Cathedral, maar ook voor de koninklijke machthebbers. Hij was een overlever, hij moest wel. Want toen hij rond zijn 80ste stierf, kon hij terugblikken, bijna voor zijn dood, op een dienstverband onder Henry de 8e, Edward de 6e, Mary Tudor en Elizabeth de 1e. Hij had moeten meebewegen met de regels die kerk en vaderland voorschreven. Katholiek of protestants, Engelstalig of Latijn, of toch weer streng protestants. Why fumeth in sight is een psalmzetting in opdracht van de aartsbisschop van Canterbury, Matthew Parker, die alle 150 psalmen in het Engels had vertaald. Ray Vaughan Williams maakte een zetting voor twee strijkorkesten, klein en groot, en in het midden een strijkkwartet. Letterlijk ruimtelijke muziek, en zo klinkt het ook. We beginnen met de psalmzetting zelf van Thomas Tallis door jonge sopraan Sil Becht en het Nationaal Jongenskoor onder leiding van Irene Verburg met organist Leo van Doeselaar. En dan naadloos de strijkers van het Radio Philharmonisch, geleid door Stefan Silias, in die Fantasia on a Theme by Thomas Tallis van Ray Vaughan Williams.

Fantasia on a theme by Thomas Tallis, Van Rave, Vaughan Williams. Voor strijkorkest, dat heet twee strijkorkesten, één klein, één groot en zelfs een strijkkwartet in het midden. Ruimtelijke muziek, prachtig, geïnspireerd door een psalmzetting van Thomas Tallis, Why Fumeth Inside, ruim 300 jaar eerder geschreven. Door jongensopraan Sil Becht gezongen en Nationaal Jongenskoor, Leo van Doeselaar Orgel en dirigent Irene Verburg. En die fantasie van Ray Vaughan Williams werd gedirigeerd door Stefan Silias, strijkers van het Radio Philharmonisch Orkest. Inspiratiebron dus, begin 20e eeuw, oeroude muziek. Ottorino Respighi, de Italiaan, ging nog veel verder terug voor zijn Concerto Gregoriano. Als jonge man ging hij naar Sint-Petersburg eerst altviool spelen in het keizerlijk orkest. Hij nam compositielessen bij Nikolaj Rimsky-Korsakov, die beroemd was, om zijn geweldige orkestratiekunst. En zelf heeft hij dat later ook nagedaan. En we kennen de cycli van Respighi, de pijnbomen van Rome, de fonteinen van Rome en de Romeinse feesten. Dat was Sint-Petersburg. Later is hij ook nog even in Berlijn geweest, les gehad van Max Bruch. Daar hoorde hij de late romantici uit Duitsland, maar ook heeft hij Claudio Monteverdi's Lamento di Ariana gehoord, gedirigeerd door Arthur Nikisch. Ook dat was oude muziek. Dat inspireerde hem, dat raakte hem. Hij ging terug verder in de tijd naar de oude katholieke melodieën, het Gregoriaans. Zijn Concerto Gregoriano voor violenorkest is niet zozeer de stoere solist die het opneemt tegen het grote orkest. Nee, Respighi zag de violist als een kantor of een geestelijke en het orkest als de congregatie, als de gemeente. Weinig drama, veel meditatie. Het Concerto Gregoriano van Ottorino Respighi, violist, de jonge Tsjech, meesterviolist Jozef Spacek en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stefan Silias.

Het concerto Gregoriano, gebaseerd op Gregoriaanse melodieën, van Ottorino Respighi. Violist Jozef Spacek en het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Stefan Tsilias, 11 oktober vorig jaar in de matinée. Drie 20e eeuwse componisten die zich lieten inspireren door oude muziek, in dit geval oeroud. Die Gregoriaanse melodieën gaan terug tot de 8e, 9e eeuw. Kerkgezangen uit de katholieke kerk. Ray Vaughan Williams met zijn Thomas Tallis psalmzetting. En nu opnieuw een Gregoriaanse melodie of melodieën aan de basis van het Requiem opus 9 van Maurice Duruflé. 20e eeuws Frans componist, bekend als organist, virtuoos was hij, verbonden aan de Parijse kerk Saint-Étienne-du-Mont. Vlak voor de oorlog in 1939 speelde hij de première van het orgelconcert van zijn collega Francis Poulenc. En vlak na de oorlog, 1947, voltooide hij zijn Requiem voor twee zangers, bariton, mezzosopraan, orgel en orkest. Direct geïnspireerd door het Gregoriaans. Die melodieën die zijn er doorheen geweven. De sfeer is ingetogen en het tempo blijft rustig en kalm. Wat dat betreft absoluut de tegenpool van de requiems van Verdi en Berlioz, die het theater opzochten. Duruflé volgde min of meer het idee van Gabriel Fauré, generatie eerder. Beide laten het dies irae weg, de dag des toorns, en nemen wel het Pie Jesu en het In Paradiso mee. Daarmee de nadruk verleggend van verlies naar berusting. Deze versie van 11 oktober vorig jaar was bijzonder, want die is voor koor, orgel en klein orkest en ook kinderkoor daarbij. De twee solisten zijn mezzosopraan Jasmine White, bariton Samuel Hasselhorn, Leo van Doeselaar opnieuw orgel, we hoorden hem al eerder, en het Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en het Nationaal Jongenskoor daarbij, onder leiding van Stefan Tsilias.

En de mooie stilte, die hoorde bij de muziek zelf. Requiem, opus 9, van de Fransman Maurice Duruflet. Hij voltooide het werk vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bariton Samuel Hasselhorn, mezzosopraan Jasmine White, organist Leo van Doeselaar, Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, Nationaal Jongenskoor, dirigent Stefan Silias, 11 oktober vorig jaar, in de zaterdagmatinée, Grote Zaal Concertgebouw Amsterdam. Drie componisten uit de 20e eeuw, Duruflet, Respighi en Vaughan Williams, die zich lieten inspireren door oude muziek, oude melodieën, in dit geval bij Duruflet het Gregoriaans. Het is net 4:10 geweest, de NTR zomerzaterdagmatinée, met als rode draad deze weken kamermuziek en recitals uit 65 jaar zaterdagmatinée vanmiddag. Bijzonder optreden, januari 1994, van de Portugese meesterpianist Maria João Pires. Ze trad op voor de pauze, speelde ze Grieg en Mozart na de pauze, de laatste pianosonate van Franz Schubert, nummer 21 in Bes-groot. Gecomponeerd in zijn sterfjaar 1828. Op 1 september dat jaar was Franz Schubert in zijn nieuwe en laatste woning getrokken. Zijn dokter had hem aangeraden naar de voorstad van Wenen te verhuizen, van waar hij gemakkelijker en sneller in de vrije natuur kon komen. Voor zijn zwakke gezondheid had hij veel lichaamsbeweging nodig. Maar dat nieuwe huis was vochtig en dat deed zijn kwalen geen goed. Vlak na de verhuizing ging zijn toestand achteruit, maar door allerlei medicamenten knapte hij toch weer zo op dat hij een uitstapje naar Eisenstadt in Hongarije kon maken, waar hij een uur mediteerde aan het graf van Joseph Haydn. Maar een maand later, oktober, at hij bedorven vis, werd ervan zo ziek dat hij tot aan zijn dood niets meer at. Laatste jaar, sterfjaar, maar toch een ongelooflijk productief jaar met hemelse muziek. Hij voltooide Winterreis, de liedcyclus, drie pianosonates en het strijkquintet, allemaal regelrechte meesterwerken. Ja, die laatste sonate begint intiem. Misschien kun je ook zeggen, hij begint eenzaam. En de sonate wiegt heen en weer tussen majeur en mineur. Misschien wel mooi verwoord in een van de laatste liederen die hij schreef, die na zijn dood werden gebundeld onder de titel Schwanengesang der Atlas. Tekst van Heinrich Heine, die schrijft: Die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen. Unendlich glücklich oder unendlich elend. En dat wiegen tussen donker en licht, majeur en mineur, dat hoor je heel goed in deze laatste sonate. Maria João Pires.

Pianosonate nummer 21, de laatste van Franz Schubert, door pianist Maria João Pires. 8 januari 1994 in de zaterdagmatinée. In haar eentje dus in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Maakte toen diepe indruk en nu opnieuw. Voor de pauze speelde zij Grieg en Mozart-sonaten. En na de pauze deze ultieme sonate van Franz Schubert. Naar het volgende seizoen van de zaterdagmatinée onder het motto Acte de Présence staat op allerlei manieren Franse muziek centraal. Zo klinkt in de matinée van 12 december aanstaande muziek van Lili Boulanger met Charlotte Sauy. Twee vrouwelijke componisten uit het begin van de 20e eeuw die met elkaar bevriend waren en in de kringen verkeerden van tijdgenoten als Ravel, Ducas en Fauré. Van Sauy, die helemaal vergeten raakte, klinkt voor het eerst in Nederland haar eerste symfonie, bijgenaamd Grande Guerre. De Grote Oorlog. Van Lili Boulanger, het korte orkestwerk De Matin de Printemps. Haar muziek kreeg inmiddels wel al erkenning. Hier bijvoorbeeld, een paar jaar geleden, november 2018 in de zaterdagmatinée, Psalm 130, Du fond de l'abîme van Lili Boulanger. Jong gestorven, nog geen 25, ze leed aan de ziekte van Crohn. Ze wist dat haar einde naderde, heeft in die laatste paar jaar nog een aantal psalmzettingen afgeleverd die bijzonder zijn. Psalm 24, 129 en deze 130. Het is geschreven, opgedragen aan haar vader, ter nagedachtenis aan haar vader. Ze voegde ook een schetsen van een kyrie toe. Het zou zomaar kunnen dat dit het begin is geweest van een soort requiem van Lili Boulanger. Psalm 130, Du fond de l'abîme. Okka van de Damerau, mezzosopraan, Marcel Beekman, tenor, het Radio Philharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor, dirigent is Edward Gardner.

Psalm 130, Du fond de l'abîme, De profundis, in Franse zetting, van Lili Boulanger, jonggestorven Française in 1918, stierf ze op 25-jarige leeftijd nauwelijks. Okka van der Damerau, mezzosopraan, Marcel Beekman tenor, Radio Philharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor geleid door Edward Gardner. Dit was november 2018 in de zaterdagmatinée. Volgende week in de zomerzaterdagmatinée een concert uit het afgelopen seizoen. Andrew Manzie op de bok bij het Radio Philharmonisch Orkest. Hij dirigeerde een Brits programma, prachtig was het, Benjamin Britten, Thomas Odess en Ralph Vaughan Williams. We begonnen deze middag ook met Ralph Vaughan Williams naast Respighi en Duruflé. Muziek waarbij de bewondering voor oude muziek doorklonk. Daarom tot de klok van 5 nog een paar minuten. Nog zo'n voorbeeld. Robert Schumann, een fuga op de naam van Johann Sebastian Bach. De Radio Kamerphilharmonie, geleid door Jaap van Zweden. En zometeen podium op zaterdag met Wouter Plezier.

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspielen en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roelsema. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt morgen 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium op zaterdag met Wouter Plezier.
8: Goedemiddag, welkom bij Podium. We hebben poëzie in de zomermaanden in Podium op zaterdag. De hoogtepunten van de dichters die het afgelopen jaar voorbij kwamen, met focus op de klassieken. Straks na zessen gedichten van Joost van den Vondel, voorgedragen door Ton Lutz. En er is veel muziek voor de film The Invite van regisseur Olivia Wilde over een burenbezoek dat gigantisch uit de hand loopt, schreef Davante Hines de muziek. Maar we beginnen met barokmuziek van Henry Purcell, uitgevoerd door een mix van westerse en oosterse instrumenten door de Hamburger Raadsmuziek en het Neoclassical Ensemble of Tehran.

delen uit The Princess of Persia van Henry Purcell. Een uitvoering door de Hamburger Raadsmuziek en leden van het Neoclassical Ensemble of Tehran onder leiding van Simone Eckert en Arash Mohafes. Dit is Podium op zaterdag met het belangrijkste muzieknieuws van afgelopen week in Podium. Het Palais Garnier in Parijs blijft met ingang van 2027 vijf jaar dicht voor een grootschalige renovatie. Dat laat de directeur Alexander Neef weten. De bedoeling was dat de renovatie maximaal twee jaar in beslag zou nemen. Tijdens de renovatie zou onder meer oud lood worden verwijderd. De opera Garnier zit daar namelijk vol mee. De directeur van de opera laat nu weten: we hebben te maken gekregen met strengere regelgeving, waardoor we tijdens de renovatie al het lood zullen moeten gaan verwijderen. En dat zal dus drie jaar langer gaan duren dan eerder werd aangenomen. De programmering van het Palais Garnier gaat ondertussen wel door. De uitvoeringen zullen plaats gaan vinden in theaters verspreid over heel Parijs. De Leeds International Piano Competition heeft een opvallende verandering aangekondigd. Kandidaten van de editie 2027 mogen zelf beslissen welke muziek ze spelen. Er is dus geen verplicht repertoire meer. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt bij monden van de nieuwe artistiek leider van het concours, meesterpianist Stephen Huff. Deze wedstrijd is geen test wat je allemaal kunt spelen, zegt Huff in een statement, maar een platform om te laten zien wie je bent en van welke muziek je houdt. Stephen Huff hoopt dat het kandidaten zal stimuleren om avontuurlijker te zijn in hun repertoirekeuze. Ook de maximum leeftijd van 30 jaar komt te vervallen. Iedereen tot 35 jaar is welkom voor de komende editie, waarvan de aanmelding aanstaande oktober sluit. De driejaarlijkse pianowedstrijd in Leeds geldt als een van de belangrijkste springplanken voor jong talent. Grootheden als Radu Lupu, Mitsuko Uchida en Lars Vogt vielen er ooit in de prijzen. Op 5 juli jongstleden ging Philip Glass' 15e symfonie in première op het Tanglewood Festival in Massachusetts. De symfonie gaat over de Amerikaanse oud-president Abraham Lincoln. De première zou eigenlijk vorige maand al hebben plaatsgevonden in het Kennedy Center in Washington, maar dat ging niet door. Begin dit jaar liet de componist weten: de boodschap van mijn 15e symfonie is niet te verenigen met de huidige waarden van het Kennedy Center. Daarom zal ik de symfonie terugtrekken. Glass doelde daarmee op de chaotische overname door president Donald Trump van het Nationale Cultuurpodium in Washington. Het centrum werd toen omgedoopt tot Trump Kennedy Center. Die storm is inmiddels weer gaan liggen. Trumps naam is op last van de rechter verwijderd van het gebouw. Volgend jaar klinkt de symfonie opnieuw, dan in het Amerikaanse Baltimore, de geboortestad van Philip Glass. Philip Glass, een van zijn beroemdste stukken, een van zijn grootste successen, is de muziek die hij schreef voor de film Koyaanisqatsi. Daaruit nu het deel Resource door het Philip Glass Ensemble.

Resource uit Koyaanisqatsi van Philip Glass door het Philip Glass Ensemble. En zijn 15e symfonie, zijn laatste symfonie, die gaat dus volgend jaar nog een keer. En dan in Baltimore, in zijn geboortestad. Na een uitvoering tijdens de Gaudeamus Muziekweek 2018 werd de Tera de Mares Oyensprijs toegekend aan de Nederlandse componist Remy Alexander voor zijn compositie Drifting. Een werk voor sopraan en sopraansaxofoon. Drifting gaat over geheugenverlies. De tekst volgt de gedachtenstroom van een persoon die zichzelf als gevolg van haar slechter wordende geheugen kwijtraakt. Zinnen worden plots afgebroken en het bewustzijn beweegt heen en weer tussen het heden en de herinnering. De jury waardeerde het vakmanschap in het gebruik van de tekst en de stiltes, de gelijkwaardige behandeling van de twee instrumenten en de geslaagde uitvoering door sopraan Rianne Wilbers en saxofonist Tom Sanderman.

de bekroonde compositie van de Nederlandse componist Remy Alexander, Drifting. Uitgevoerd door sopraan Rianne Wilbers en Tom Sanderman, saxofoon.

Het langzame deel, het Largo uit één van de vele vioolconcerten van Antonio Vivaldi. In dit geval het vioolconcert Riomfortzeichnis 281. Fabio Biondi, viool met zijn ensemble Europa Galante. Filmmuziek nu in Podium op zaterdag. In de film The Invite van regisseur Olivia Wilde maken we kennis met Joe en Angela, een stel van middelbare leeftijd. Het huwelijk van de twee heeft zijn beste tijd gehad en is aanbeland op een dood spoor. De relatie van hun excentrieke bovenburen Hawk en Pina, dat is een rol van actrice Penelope Cruz, is juist zeer dynamisch. En vooral 's nachts zijn de slaapkamergeluiden niet van de lucht, dit tot grote frustratie van Joe. Wanneer Angela de bovenburen uitnodigt voor een etentje, ziet Joe zijn kans schoon om de confrontatie aan te gaan. En wat volgt is een diner vol onverwachte wendingen en een avond die geen van hen snel zal vergeten. Die Invite werd zeer positief ontvangen op het Amerikaanse Sundance Festival. En voor de muziek tekende de Britse zanger, producer en componist Davante Hines. Hij schreef een soundtrack met een hoofdrol voor de cello.

Davante Hines speelde Leentje Buur bij Johann Sebastian Bach voor de muziek die hij schreef voor de film The Invite, film van Olivia Wilde. Wat zegt de pers over die film? De Volkskrant: The Invite zit vol vermakelijke, puntige dialogen waarin alles wat je normaal zou verzwijgen juist wordt benoemd. 4 sterren. NRC: het laatste half uur van de vaak erg komische film The Invite is bloedserieus. Hier moet iedereen met de billen bloot. 4 ballen. Trouw: de relatiecomedie The Invite heeft een hoog oelala-gehalte. 3 sterren. En het Parool tenslotte: de spanningen tussen een ruziend stel en hun uitdagende buren eindigen minder onstuimig dan je verwacht. The Invite draait sinds afgelopen donderdag in de Nederlandse bioscopen. De sonate voor klavercimbal met het catalogusnummer Bach Werken Verzeichnis 963 is een vroeg virtuoos klavierwerk van Johann Sebastian Bach. Het stuk stamt vermoedelijk uit 1704, toen Bach als organist in Arnstad werkte, en het is een van de weinige klavierwerken van Bach die hij de titel sonate meegaf. We horen een speelse jonge Bach, 19 jaar oud, die in de beroemde finale van het stuk met de titel Thema all'imitatio gallina cuckoo in Italiaanse stijl vogelgeluiden van de koekoek en de kip nabootst in een fuga-achtige structuur. Uitgevoerd door Gabriel Smallwood.

thema al imitatio gallina cucù, de koekoek en de kip in de finale van de sonate voor klaversymbool nummer 4 van Johann Sebastian Bach. We horen het ook, Bach moest het nog leren toen hij 19 jaar oud was. Hij schreef af en toe wel een volkomen meesterwerk, maar ja, dit is toch echt een jeugdwerk. Je hoort het bijna nooit. Het werd uitgevoerd door klaversinist Gabriel Smallwood. Het is pure romantiek wat de klok slaat in de liedcyclus Dichterliebe van Robert Schumann op 16 gedichten van Heinrich Heine over een onbeantwoorde liefde en de pijn van het moeten loslaten. Als er al een instrument is dat de menselijke stem zou kunnen vervangen, dan is het wel de cello. Verschillende cellisten waagden zich aan een bewerking voor hun instrument en heel recent ook de jonge Japanse cellist Tatsuki Sasanuma.

0: Ich grolle nicht, lied nummer 7 uit de liedcyclus Dichterliebe van Robert Schumann. Worden de eerste 7 liederen, worden geen zanger, maar wel cellist Tatsuki Sasanuma, die de cyclus zelf bewerkte voor zijn instrumenten cello, en aan de piano Theo Fouchenere. Een recente opname van de Dichterliebe opus 48 van Schumann. Dit is Podium op Zaterdag. Reageren op deze uitzending, dat kan. Stuur een berichtje in de NPO Luister app.
1: Podium op Zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, speurend naar muzieknieuws, klassieke muzieknieuws in de kranten. Een hele magere oogst, in ieder geval in Trouw. De column in dit geval van Sandra Koken, die het heeft over het droomdebuut van dirigent Klaus Mäkelä. Met alle ogen, schrijft ze, van de klassieke muziekwereld op zich gericht, maakte Klaus Mäkelä zijn internationale operadebuut op het festival van Aix-en-Provence. En voor dit debuut koos hij een van de moeilijkste werken uit het opera-repertoire, Die Vrouw ohne Schatten van Richard Strauss. De dood of de gladiolen? Nou, het werden de gladiolen. De New York Times schreef dat deze vrouw een triomf was, ook voor Mäkelä. Le Monde noemde het een avond om nooit te vergeten. En Le Figaro schreef dat Klaus Mäkelä en regisseur Barry Kosky met deze vertolking in de roos hadden geschoten. Recensent Misha Spel schreef in de NRC onomwonden dat het operadebuut van Mäkelä een gigantisch succes was. Maar hoe klonk het? Klonk het nou? Sandra Koken hoorde

het ook, want het was te zien op de zender Arte. 30 jaar is Klaus Mäkelä nu, maar de wereld blijft hem zien als iemand die alles te vroeg doet. Maar de muziekwereld zit het wel helemaal zitten met Mäkelä. Donderdagavond dus op Arte. Die vrouw Ohne Schatten, ook vanaf het scherm, al dus Sandra Koker, was te horen dat Mäkelä en zijn orkest de rijke klankwereld van Strauss in hun vingers hadden. Vanaf het begin speelde het orkest met enorme intensiteit. De taal van Richard Strauss heeft geen geheimen meer voor Klaus Mäkelä. Ja, dan is het wachten tot hij een keer de vierletste lieder ook gaat dirigeren van Richard Strauss. Dat is tot op heden niet gebeurd. Terug in het archief dan maar. Naar een reus uit het verleden, Herbert von Karajan, met de Berliner Philharmoniker. Een soort twee-eenheid was dat, decennia lang in de klassieke muziekwereld. Hier is het eerste lied uit de vierletste lieder, Frühling, met sopraan Gunula Janowitz.

eerste van de vier laatste lieder van Richard Strauss, Frühling, door Gunula Janowitz, de sopraan, en de Berliner Philharmoniker, onder leiding van Herbert von Karajan. De Japanse fluit, de shakuhachi, is een van de meest karakteristieke instrumenten uit de Japanse cultuur. De shakuhachi wordt traditioneel gemaakt van de wortel van de madake-bamboe. Het is een eenvoudige constructie met slechts 5 vingergaten, 4 aan de voorkant, 1 aan de achterkant. En ondanks dit minimalistische ontwerp kan een geoefende speler via speciale lip-, adem- en hoofdtechnieken een volledige chromatische schaal van ruim 2 octaven produceren. In de 17e eeuw werd het instrument geadopteerd door het zen-boeddhisme. De monniken van de leegte, zoals ze werden genoemd, gebruikten de fluit voor blazende meditatie. Een spirituele handeling waarbij de ademhaling centraal stond. De absolute grootmeester in onze tijd van de shakuhachi is Kohashiro Miyata. We horen hem hier in een traditionele saniya.

wereldmuziek wordt dit wel genoemd. Deze traditionele muziek uit Japan. Een Saniya door Kohashiro Miyata op de shakuhachi. En van de traditie van het verleden naar het nu, naar de vorige eeuw, 1983 om precies te zijn, met The Memory Song. Een hypnotiserend en avant-gardistisch vocaal meesterwerk van de Amerikaanse componiste en zangeres Meredith Monk. Het is een typisch voorbeeld van haar minimalistische, ritmische en verhalende muziekstijl, waarin de grens tussen zang, taal en geluid vervaagt. The Memory Song stamt uit 1983 en werd gecomponeerd als onderdeel van de science fiction opera The Games, waarin een dystopische toekomst wordt geschetst, waarin de mensheid het verleden probeert te reconstrueren op een nieuwe planeet. The Memory Song van Meredith Monk.

Dat was de Memory Song uit 1983 van Meredith Monk. We hoorden haar zelf met Andrea Goodman en Nas Hosseini. De zangeressen in die Memory Song. En ze was nog eventjes, kwam nog even langs op het Holland Festival afgelopen editie. Op uitnodiging van Hilde Goodnadotter. Poëzie nu. In Amsterdam dreef Joost van den Vondel samen met zijn vrouw een kousenhandel. Maar financiële tegenslag noopte hem in 1658 ertoe een baan als boekhouder bij de Bank van Lening te aanvaarden. Een post die Joost van den Vondel tot zijn pensionering bekleedde. En daarnaast was hij natuurlijk dichter. In talloze langere en kortere verzen leefde Vondel mee met alles wat er om hen heen gebeurde. Zowel in zijn naaste omgeving als in wijdere kring. Hij werd de beroemdste dichter uit de 17e eeuw. Weinig schrijvers waren in hun eigen tijd al zo bekend als Vondel. En dat kwam ook omdat hij veel schreef en zijn mening niet onder stoelen of banken stak. Collega's zagen hem als prins der dichters, maar zijn scherpe pen viel niet overal goed. Zijn werk zorgde voor opschudding en werd soms zelfs verboden. Maar daar trok hij zich weinig van aan. Direct voortkomend uit Vondels eigen familieomstandigheden is het gedicht Uitvaart van mijn dochterken. Een jaar nadat zijn jongste kind Constantijntje in 1632 stierf, nog geen jaar oud, werd de familie Vondel andermaal door de dood bezocht toen zijn dochtertje, de vrolijke 8-jarige Saatje, werd weggenomen. Van de stem van Joost van den Vondel zijn geen opnames gemaakt. Dat zal u niet verbazen. De fonograaf werd pas even later uitgevonden. Maar in de vroege jaren 60 van de vorige eeuw sprak de acteur Ton Lutz enkele gedichten in voor een 45-toerig grammofoonplaatje. Nu in Podium op zaterdag de gedichten Uitvaart van mijn dochterken, Vertroostingen aan Gerard Vossius en Vondels beroemdste gedicht Kinderlijk, begeleid door muziek van, hoe kan het anders, Jan Pieterszoon Swelinck.

uitvaart van mijn dochterken. De felle dood die nu geen wit mag zien, verschoont de grijze lien. Zij zit omhoog en mikt met haar een schicht op het onnozel wicht en lacht wanneer in scheien de droeve moeders schreien. Zij zag er een dat wuft en onbestuurd de vreugd was van de buurt en vlug te voet in slingertouwtje sprong of zoet Vianen zong en huppelde in het rijtje om het lieve lodderijtje of dreef gevolgd van een wakkeren troep den rinkelenden hoep de straten door of schaterde op een schop of speelde met de pop het voorspel van de dagen die de eerste vreugd verjagen of onderhiel met bikkel en bonket de kinderlijke wet en rolde en greep op het springend elpenbeen de beentjes van den steen en had dat zoete leven om geld nog goed gegeven. Maar wat gebeurt, terwijl het zich vermaakt, zo wordt het hart geraakt, dat speelziek hart van een scherpe flits, te dodelijk en te bits. De dood kwam op de lippen en het zieltje zelf ging glippen. Toen stond helaas de jammerende schaar met tranen om de baar en kermde nog op het lijk van haar gespeel en wenste lot en deel te hebben met haar kaartje en dood te zijn als Saartje. De speelnoot vlocht, toen het anders niet mocht zijn, een krans van roosmarijn ter liefde van haar beste kameraad. O kranke troost, wat baat de groene en gouden lover? Die statie gaat haast over.

Vertroostingen aan Gerard Vossius. Wat treurt gij, hooggeleerde vos, en fronst het voorhoofd van verdriet? Benij uw zoon den hemel niet. De hemel trekt, ai, laat hem los. Ai, staak deze ijdele tranen wat, en offer wel getroost en blij, den allerbesten vader vrij, het puik van uw aardse schat. Men klaagt indien de kiele strand, maar niet wanneer ze rijk gelaan uit een verbolgen oceaan in een behouden havenland. Men klaagt indien de balsem stort om het spillen van den dieren reuk, maar niet zo het glas bekoomt een breuk als het edel nat geborgen wordt. Hij schudt vergeef zichzelf een moe, wie schutten wil den sterken vliet, die van een steile rotse schiet naar haar een ruimen boezem toe. Zo draait de wereld kloot. Het zij de vader het liefste kind beweent, of het kind op vaders lichaam steent. De dood slaat huis nog deur voorbij. De dood die spaart nog zoete jeugd, nog hemelijke ouderdom. Zij maakt de mond des redeners stom en ziet geleerdheid aan, noch deugd. Gelukkig is een vast gemoed dat in geen blijde weelde smilt en stuit gelijk een taaie schild den onvermijbren tegenspoed. Kinderlijk. Constantijntje, het zalig kindje, cherubijntje van omhoog, de ijdelheden hier beneden uitlacht met een lodder oog. Moeder, zeit hij, waarom schrijt gij? Waarom grijt gij op mijn lijk? Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van het hemelrijk. En ik blinker en ik drinker, tgeen de schinker alles goeds schenkt de zielen die daar krielen, dertel van veel overvloeds. Leer dan reizen met gepeizen naar paleizen uit het slik dezer wereld die zo dwerelt. Eeuwig gaat voor ogenblik.

Een onbestendig, droef gemoed van Joseph Butler. En daarvoor Mein junges Leben hat ein End van Jan Pieterszoon Sweelinck. En gedichten, poëzie van Joost van den Vondel. Voorgedragen door de acteur Ton Lutz.

0: het laatste deel. Presto uit piano trio nummer 27 van Joseph Haydn door het Beaux-Arts trio.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier. Op NPO Klassiek.

de zangeressen van het trio Medieval in het Alleluia Amen van David Lang hoorden we. De pavaan nummer 120 van de 17e eeuwse Franse barokcomponist Louis Couperin is een van de zeldzame werken uit die tijd in de toonsoort vies klein. Het stuk is overgeleverd in het vermaarde Boin manuscript en staat bekend om zijn intense melancholie en harmonische durf. Hier op piano gespeeld door Pavel Kolesnikov.

De Pavane nummer 120 van de 17e-eeuwse componist Louis Couperin, gespeeld door Pavel Kolesnikov. Ja, al bijna weer het einde van Podium op zaterdag. De orgelzomer is in volle gang, orgelzomer in Nederland 2026. Ga vooral de orgels in Maassluis, Alkmaar en Kampen horen. Daar zijn fantastische orgelseries. Ik pik er even twee andere locaties uit voor morgen. De Abdijkerk in Loosduinen om 3:30. Daar speelt het jonge Nederlandse orgeltalent Maarten Wilmink. Studeerde nog niet zo lang geleden summa cum laude af. En werd in januari van dit jaar benoemd tot organist titulair van de kathedrale basiliek Sint-Bavo in Haarlem. En nu geeft hij concerten in binnen- en buitenland, in Loosduinen, in de Abdijkerk, Bach, Mozart, Schumann, Louis Vierne en Max Reger. Morgenmiddag 3:30, Maarten Wilmink. En dan morgen om 3:00 middags in Enkhuizen in de Westerkerk. Prachtige orgelkast daar uit 1549, een van de mooiste van Nederland. Een concert door de Franse beroemde organist Benjamin Allard. Hij heeft een programma Bach in the French Style met François Couperin, André Raison, Nicolas de Grigny, die horen we op de achtergrond. En hij sluit dan af met de Passacaglia van Johann Sebastian Bach. Ja, op de achtergrond Nicolas de Grigny. Wat een heerlijke, rustgevende muziek is dat. Récit de Tierce en Taille. Dit was Podium op zaterdag. Graag tot volgende week. Bedankt iedereen weer voor het luisteren. En zo dadelijk natuurlijk luisteren naar NTR Opera Live met Martijn Cornet.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
4: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Ja, het gaat richting een obsessie.
2: Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
1: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses... Zomerfestivalklassiek.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van de Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op fatbikes. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, traint al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Martijn Cornet.
8: Goedenavond en welkom op deze heerlijke zomeravond. Ik schrijf om het publiek te vermaken en wil mij niet geleerd voordoen. Het is een uitspraak van Emmanuel Schikaneder, de librettist van Die Zauberflöte. En misschien verklaart die ene zin wel waarom Mozarts Zauberflöte, zijn laatste opera, ruim 230 jaar na de première nog altijd tot de meest geliefde werken uit het operarepertoire behoort. Vanavond staat Die Zauberflöte centraal. Niet alleen de opera zelf, maar ook de fascinerende wereld eromheen. We luisteren naar muziek die eraan vooraf ging. Naar werken die rechtstreeks voortkwamen uit het ongekende succes ervan. En later vanavond natuurlijk naar een fonkelnieuwe opname die nog maar enkele dagen geleden werd gemaakt tijdens het festival d'Aix-en-Provence. Maar eerst klinkt misschien wel de beroemdste aria uit de opera. Sarastro's In diesen heiligen Hallen. Een ode aan wijsheid, vergeving en menselijkheid. Sarastro wordt gezongen door de Britse bas Brindley Sherard, die deze rol ook jarenlang en met veel succes vertolkte bij de Nationale Opera in Amsterdam.

Een prachtige opening van een avond die helemaal in het teken staat van Mozarts Zauberflöte. Ik ben benieuwd of er vanavond ook zoveel rubati in deze aria zullen zijn. Maar daar gaan we achter komen. We hoorden Brindley Sherrard, die dus straks ook Sarasso zingt. Hier werd hij begeleid door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Mark Albrecht. En straks staat alles onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. En aan zijn zijde onder andere Ying Fang als Pamina, Sabine de Vij als, ja, koningin van de nacht en Sean Michael Plum als Papageno. Het succes van Die Zauberflöte was vanaf de première in september 1791 werkelijk ongekend. Het publiek bleef terugkomen en binnen de kortste keren wilden andere theatermakers voortbouwen op dat succes. Eén van hen was niemand minder dan Emanuel Schikaneder zelf. Nog geen 2 jaar na de première schreef hij een vervolg op zijn eigen libretto. Mozart was inmiddels overleden, maar componist Peter von Winter zette Schikaneders nieuwe verhaal op muziek. De opera kreeg de titel Das Labyrinth, met als ondertitel Der Kampf mit den Elementen. Opnieuw spelen Tamino, Pamina en natuurlijk Papageno de hoofdrollen. Uit die opera hoor je nu Papageno's vrolijke afscheidsaria Nun Adieu. Ich reis, ihr Schätzchen, gezongen door Konstantin Krimmel.

Dat was Papageno, maar dan niet van Mozart. Nee, Peter von Winter. Constantin Krimmel als Papageno dus. En de Hofkapelle München onder leiding van Rüdiger Lotter. Hoewel dat labyrinth tegenwoordig nog maar zelden wordt uitgevoerd, laat het goed horen hoe groot de invloed van die Zauberflöte direct na de première al was. En Schikaneder had nog een inspiratiebron. Een paar jaar voor Mozarts opera verscheen namelijk een sprookjesverhaal met vrijwel dezelfde titel. Lulu oder die Zauberflöte. Geschreven door August Jakob Liebeskind. Dat verhaal leverde Schikaneder allerlei ideeën op voor zijn eigen libretto. Ruim 30 jaar later maakte de Deense componist Friedrich Kuhlau er op zijn beurt weer een opera van. En daarmee ontstaat een opmerkelijke keten. Eerst het sprookje Lulu, daarna Mozarts Zauberflöte en vervolgens Kuhlau's operaversie van dat oorspronkelijke verhaal. We gaan luisteren naar het slot van de eerste acte uit Lulu oder die Zauberflöte.

Friedrich Kuhlau, het slot van de eerste acte. Lulu Odo, die Zauberflöte, Tina Kieberg, mezzosopraan. Het Deens Radiokoor en Symfonieorkest onder leiding van Michael Schönwand. Bijzonder om te horen hoe verschillende componisten zich lieten inspireren door hetzelfde sprookjesuniversum. Toch is die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart veel meer dan alleen een sprookje. Onder de kleurrijke oppervlakte schuilt een wereld vol symboliek. Licht en duisternis, wijsheid en macht, beproeving en persoonlijke groei. Dat alles is nauw verbonden met de idealen van de vrijmetselarij, waarvan zowel Mozart als Schikaneder lid waren. De gedachtenwereld, en die gedachtenwereld, klinkt niet alleen door in die Zauberflöte, maar ook in een aantal kantates die Mozart in dezelfde periode componeerde voor zijn vrijmetselaarsloge. De eerste daarvan is Dia Seele des Weltalls, een plechtige vrijmetselaarskantate uit 1785, gezongen door Peter Schreier.

Wolfgang Amadeus Mozart, Freimaurerkantate, Tia, Seele des Weltalls, KV 429. Tenor Peter Schreier, de mannen uit het Omroepkoor Leipzig en Staatskapelle Dresden onder leiding van diezelfde Peter Schreier. En we blijven nog even in diezelfde sfeer. 4 jaar later schrijft Mozart opnieuw een kantate voor zijn vrijmetselaarsloge. Laut verkünde unsere Freude. Het zou een van zijn laatste voltooide composities worden. Peter Schreier en Hans-Peter Blochwitz zijn de solisten.

Mozarts Freimaurerkantate laut verkünde unsere Freude, KV 623. Terwijl Mozart en Schikaneder werkten aan die Zauberflöte, bouwden ze voort op ervaringen die ze kort daarvoor samen hadden opgedaan. Nog voor de première van die Zauberflöte werkten ze namelijk mee aan een andere sprookjesopera, Der Stein der Weisen. Het bijzondere is dat die opera niet door één componist werd geschreven, maar door een groep bevriende muzici. Mozart leverde enkele muziekstukken, net als Johann Baptist Henneberg, Benedikt Schack en Franz Xaver Gerl. En dat zijn bepaald geen onbekenden. Schack werd later de allereerste Tamino, Gerl de eerste Sarastro en Schikaneder, die was de eerste Papageno op het toneel. Ook inhoudelijk zijn de overeenkomsten opvallend. Opnieuw trekt een jonge held op avontuur, krijgt hij hulp van een eenvoudige metgezel en moet hij allerlei beprovingen doorstaan. Uit Der Stein der Weisen hoor je nu de aria Alle Wetter, o ihr Götter. Konstantin Krimmel is opnieuw de solist, ditmaal als Lubano. Een personage dat in veel opzichten eigenlijk als voorloper van Papageno kan worden gezien.

0: Bella Mediterranea, samen met het Kamerkoor van Namen en het jeugdkoor van de Kooracademie Dortmund. En de cast mag er zijn. De Chinese sopraan Ying Fang zingt Pamina. De Franse sopraan Sabine de Vieille zingt, ja, Koningin van de Nacht. En de Canadese tenor Mauro Peter vertolkt Tamino. Dan is er nog de Amerikaanse bariton Sean Michael Plum, die Papageno zingt. En Sarastro wordt gezongen door Brindley Sherratt, die we aan het begin van de uitzending ook al hoorden. De opname is dus een aantal dagen geleden al gemaakt, maar wij liften mee op Radio France. Dus straks gaan we schakelen en hoor je waarschijnlijk wat Franse tekst tussendoor. Maak je geen zorgen, dit taalbefleuten komt er echt aan. Waarom spreekt die taalbefleuten na al die jaren nog steeds zo tot de verbeelding? Misschien wel omdat iedereen er iets anders in zit. Voor de een is het een vrolijke sprookjesopera vol kleurrijke figuren, komische scènes en onvergetelijke melodieën. Voor een ander is het een verhaal over volwassen worden, over keuzes maken en over de zoektocht naar waarheid. En weer anderen zien er vooral een muzikaal spiegelbeeld in van de vrijmetselarij, met haar rituelen, symbolen en idealen. Waarschijnlijk is die taalbefleuten juist daarom zo bijzonder. Al die lagen bestaan naast elkaar. Je hoeft niets van de symboliek te weten om geraakt te worden door de muziek. Maar wie verder kijkt, ontdekt telkens weer nieuwe betekenissen. Het verhaal begint met prins Tamino. Hij is verdwaald en wordt achtervolgd door een angstaanjagend monster, waarschijnlijk een slang. Op het laatste moment wordt hij gered door drie mysterieuze dames. Dat zijn dienaressen van de koningin van de nacht. Niet veel later ontmoet hij de vrolijke vogelvanger Papageno. Van de drie dames krijgt Tamino een portret van Pamina te zien. De dochter van de koningin van de nacht. Op slag wordt hij verliefd. En op die vrouw die hij nog nooit ontmoet heeft en zingt hij een fantastische aria. De koningin vertelt hem dat Pamina gevangen wordt gehouden door de machtige Sarastro. Tamino krijgt de opdracht om haar te bevrijden. Samen met Papageno gaat hij op weg. Tamino krijgt een toverfluit mee en Papageno een magisch klokkenspel. Drie knapen zullen ze de weg wijzen. Maar langzaam ontdekt Tamino dat de werkelijkheid heel anders is dan hem is verteld. Sarastro blijkt helemaal geen vredetiran te zijn. Integendeel, hij vertegenwoordigt juist wijsheid, rechtvaardigheid en medemenselijkheid. Aan het einde van de eerste acte staan Tamino en Pamina eindelijk tegenover elkaar. Maar hun geluk is nog ver weg. Voordat Tamino werkelijk tot Sarastro's gemeenschap kan toetreden, zal hij eerst een reeks zware beproevingen moeten doorstaan. Mozarts Die Taalbefleuten, opgenomen op 7 juli van dit jaar tijdens het Festival van Aix-en-Provence.
1: Tissant ainsi une mémoire visuelle fragile, vacillante. Enfin, pour rendre visible ce passage à l'âge adulte, Tamino et Pamina sont littéralement dédoublés sur scène. Des enfants, puis des adolescents, prennent en charge les dialogues parlés aux côtés des chanteurs qui assurent les pages musicales.
0: We luisteren op dit moment dus even mee met de presentatie van de Opéra France. En de opera kan elk moment beginnen.
1: Tamino est accompagné de Papageno, un oiseleur truculent dont la couardise contraste avec la noblesse et le courage de Tamino. À Papageno revient un carillon et à Tamino une flûte magique. Truffé de mise à l'épreuve, le parcours de Tamino pour délivrer et conquérir Pamina se charge de symboles qui de scène en scène les mènent vers l'amour et la lumière. La reine de la nuit et sa suite finissent anéantis. Au premier acte, plusieurs airs remarquables sont attendus, comme le premier air de Papageno, Je suis l'oiseleur, l'air du portrait merveilleux de Tamino, mais aussi la première entrée de la reine de la nuit, Ah, ne tremble pas, fils bien-aimé. Et puis, le quintet, avec les trois dames, Papageno et Tamino. Et voilà que petit à petit, tout le monde est en train de s'asseoir ici dans la cour de l'archevêché. La flûte enchantée va commencer dans cette nouvelle production mise en scène par Clément Cogitor. Dans le rôle de Pamina, Ying Fang, Sabine Devielle est la reine de la nuit, Mauro Peter, Tamino, Sean Michael Plumb, Papageno, Edwin Crossley-Mercer, l'orateur du temple, Brindley Sherat, Zarastro, Emma Feketa, Papagena, Alix Le Sceau, Ashley Dixon, Adriana Bignanileska, les trois dames, Rodolphe Briand, Monostatos. Les trois petits garçons sont issus du chœur d'enfants de Dortmund, le chœur de chambre de Namur, préparé par Thibault Lennert, et la Capella Mediterranea, dirigée par Leonardo Garcia Alarcón. À noter que les rôles de Tamino, je vous le disais, et de Pamina sont comme dédoublés avec de jeunes comédiens que vous entendrez donc lorsque ce sont les parties théâtrales. Le jeune Tamino, c'est Julianne Manke. La jeune Pamina, c'est Lana Kröger. Dans quelques instants maintenant, le rideau va se lever sur cette ouverture et ces fameux trois accords absolument saisissants de la flûte enchantée. Voici Leonardo Garcia Alarcón qui monte au pupitre pour cette ouverture et ces fameux trois accords saisissants à la tête de la Capella Mediterranea pour cette première flûte enchantée pour lui dans le théâtre de l'Archevêché. Excellente écoute sur France Musique et à tout à l'heure.

Staatskapelle Dresden onder leiding van Peter Schreier speelde Wolfgang Amadeus Mozarts Adagio en Fuga voor strijkers, KV 546 in C klein. En dan is het moment aangebroken waar we het eerste uur naartoe hebben gewerkt. We gaan luisteren naar een opname die nog maar enkele dagen geleden werd gemaakt tijdens het festival d'Aix-en-Provence. En dat is een van de belangrijkste operafestivals van Europa. Dirigent Leonardo Garcia Alarcón staat voor...

0: du kennst mich, meine Wachsamkeit,
1: dass man dir doch streut.

De eerste acte van Mozarts Die Zauberflöte in een gloednieuwe opname uit Aix-en-Provence onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Het is opmerkelijk hoe Mozart in de eerste acte voortdurend speelt met onze verwachtingen. Wie aan het begin van de opera De Koningin van de Nacht hoort, zou kunnen denken dat zij de heldin van het verhaal is. Sarastro lijkt aanvankelijk juist de schurk. Gaandeweg draait Mozart dat beeld volledig om. Niet afkomst of macht blijken bepalend, maar wijsheid, zelfbeheersing en medemenselijkheid. Die omkering maakt Die Zauberflöte misschien wel verrassend modern. Niets is uitsluitend zwart of wit. De waarheid blijkt veel genuanceerder dan de eerste indruk doet vermoeden. Voordat we zo verder gaan met die tweede acte daar in Frankrijk, is er nu 20 minuten pauze. Die gaan we gebruiken. We luisteren nog één keer naar een componist die zich liet inspireren door Mozarts meesterwerk. Friedrich Kuhlau schreef zijn eigen Lulu oder die Zauberflöte. We horen hier de ouverture.

Ruim twee eeuwen later blijft Die Zauberflöte een van de meest gespeelde opera's ter wereld. Al kort na de première schreef Goethe zelfs plannen voor een vervolg op het verhaal. Dat kwam er uiteindelijk nooit, maar het zegt veel over de indruk die de opera maakte. In de tweede acte verschuift het accent van avontuur naar innerlijke ontwikkeling. Tamino en Papageno beginnen aan de beproevingen die moeten uitwijzen of zij waardig zijn om tot Sarastro's orde toe te treden. Ondertussen probeert de koningin van de nacht haar dochter Pamina over te halen om Sarastro te doden. Het conflict bereikt daarmee zijn hoogtepunt.

0: Wolfgang Amadeus Mozart Concert voor Piano en Orkest, nummer 27, KV 595 in Besgroot. Het derde deel, Rondo en Allegro. Mischa Rushdie-Momen op piano, het ORF Radio Symphony Orchestra Wien onder leiding van Howard Griffiths. In de eerste acte hoorden we hoe Tamino langzaam ontdekt dat de wereld minder eenvoudig in elkaar zit dan hij aanvankelijk dacht. De man die hij als vijand moest bestrijden, Sarastro, blijkt juist de belichaming van wijsheid en rechtvaardigheid te zijn. En de koningin van de nacht, die haar dochter zegt te willen redden, blijkt vooral gedreven door haar verlangen naar macht. Vanaf dit punt verandert ook het karakter van de opera. Waar de eerste acte nog iets heeft van een spannend sprookje, krijgt de tweede acte steeds meer het karakter van een innerlijke reis. Tamino moet bewijzen dat hij niet alleen moedig is, maar ook geduldig, standvastig en zelfbeheerst. Dat betekent onder meer dat hij moet zwijgen. En juist dat zwijgen zorgt voor een van de ontroerendste momenten uit de hele opera. Pamina begrijpt niet waarom Tamino haar afwijst en denkt dat hij niet langer van haar houdt. Ze weet niet dat hij zwijgt, omdat het een beproeving is die hij moet doorstaan. Die aria, Ach, ich fühl's, van Pamina is een van de moeilijkste aria's voor lyrische sopraan. Het is echt een auditiekiller van de hoogste categorie. Maar goed, we gaan door. Ook Papageno krijgt zijn beproevingen. Maar waar Tamino zoekt naar wijsheid en verlichting, verlangt Papageno eigenlijk maar naar één ding. Een eenvoudig en gelukkig leven. Het liefst met een vrouw aan zijn zijde. En dan zingt hij die beroemde aria, Ein Mädchen oder Weibchen. En in die aria is in het derde couplet, ik weet niet of we hem gaan horen, want zijn eerste aria had ook ineens maar twee coupletten, maar in dat derde couplet speelt hij het klokkenspel. En soms doet de solist dat zelf. Bijvoorbeeld Thomas Olimans bij de Nationale Opera heeft zelf dat klokkenspel aan de rand van het podium bespeeld. Magisch als dat gebeurt. Hij wil dus het liefst alleen maar een vrouw aan zijn zij, die Papageno. En dat maakt hem misschien wel het meest menselijke personage uit die hele opera. Uiteindelijk komen alle verhaallijnen samen. Tamino en Pamina doorstaan gezamenlijk de beproevingen van vuur en water. De koningin van de nacht doet nog één laatste poging om Sarastro ten val te brengen, maar haar plan mislukt. Niet de duisternis, maar het licht overwint. En dat hoor je ook aan het einde van de opera. En zo eindigt die Zauberflöte niet alleen als een sprookje met een gelukkig einde, maar ook als een ode aan liefde, wijsheid en verdraagzaamheid. We gaan zo luisteren naar die tweede acte van Mozarts Zauberflöte in een opname die dus eerder deze maand werd gemaakt tijdens het festival d'Aix-en-Provence onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. We doen dit samen met Radio France. Je hoort er nu al op de achtergrond praten. Dus we schakelen zo naar daarover. Inmiddels zijn we gewend geraakt aan de dialogen en de muziek die daarop volgt. In het begin liepen die dialogen nog wat stroef, maar later werd het mooier en mooier. En ook de tempi die de maestro kiest zijn anders dan bijvoorbeeld Gardner of een Arnoncourt heeft gedaan. Maar wel helemaal nieuw. We gaan naar Frankrijk.
1: Absolument enchanté par Ying Fang. On retrouve la distribution de ce soir au Festival d'Aix-en-Provence. Yin Fang, justement, j'en parlais à l'instant, dans le rôle de Pamina. Sabine Devielle, dans le rôle de la Reine de la Nuit. Mauro Peter, Tamino. Sean Michael Plumb, Papageno. Edwin Crossley-Mercer, l'orateur du Temple. Brindley Sherat, Zarastro. Emma Feketa, Papagena. Les trois dames, Alix Le Saux, Ashley Dixon et Adriana Bignani-Lesca. Monostatos Rodolphe Briand. Les trois petits garçons sont issus du chœur d'enfants de Dortmund, le chœur de chambre de Namur préparé par Thibaut Lennert et la Capella Mediterranea dirigée par Leonardo Garcia Alarcón. Si vous nous suivez depuis 20 heures, vous avez pu entendre, vous avez pu comprendre que les rôles de Tamino et de Pamina sont comme dédoublés avec des jeunes enfants. Alors il y avait les tout jeunes Tamino et Pamina en première partie, pendant tout le premier acte. Et ici, nous allons les retrouver adolescents, car nous progressons dans l'histoire. Ils sont donc interprétés par Jacob Geppert et par Zoé Höhö. Le deuxième acte s'ouvre par la marche des prêtres. Ici, une marche des prêtres interprétée par Clément Cogitor. Clément Cogitor et Leonardo Garcia Alarcón. Vous entendiez le chef en parler tout à l'heure, qui se connaissent bien, car tous deux ont commis, si je puis dire, ensemble à l'Opéra Bastille à Paris, des Indes galantes devenues assez mythiques dans la production de l'Opéra de Paris. Et ici, donc, ils se retrouvent à Aix-en-Provence pour Mozart et plus spécifiquement cette flûte enchantée. Sabine de Vielle était d'ailleurs déjà de la fête pour les Indes galantes et ici les rejoint dans le rôle de la reine de la nuit. La flûte enchantée, acte 2, c'est maintenant sur France Musique et à Aix-en-Provence.

0: kann das nicht.
1: Egal, fahr los.

0: Wenn ich schon wenigstens wüsste, wo ich wäre.
1: Zurück, los!

ist umsonst, es ist vergebens, wieder bin ich meines Liebes.

0: Malgré les pièges tendus par la reine de la nuit,
1: die zauberflöte uit Aix-en-Provence. Een mooie avond geleid door maestro Alarcon met een enorme keur aan zangers. Volgende week opnieuw een bijzondere opname uit Aix-en-Provence. Dan hoor je Richard Strauss indrukwekkende Die vrouw ohne Schatten door Klaus Mekkala. De uitzending wordt gepresenteerd door Jules van Hessen. Na het nieuws van 11 uur neemt Anne-Maartje Limmerijs het van mij over met Vrije Geluiden. Voor nu een hele fijne avond namens Bas Hagemeijer en mijzelf.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.

0: www.nl/deochtend.
1: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n

0: 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar daar gaat 30 kilometer vanaf, zo maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
7: Hier, moet je opletten.
6: Chocomel?
8: Sloopmelk.
6: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
8: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
10: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Het is vandaag 11 juli en op 11 juli 1895 toonden de gebroeders Lumière voor het eerst een film aan een groep wetenschappers. En dat was de start van een van de populairste vormen van entertainment die wij nu kennen, de film. Ga ik dan nu een hele avond filmmuziek draaien? Nee, ik heb ervoor gekozen om de gebroeders Lumière te bedanken via hun achternaam. Lumière is toch echt een schitterende achternaam. Het betekent natuurlijk licht, dus vanavond een uurtje licht in vrije geluiden. We openen de nacht dan ook met The Dark and the Light and Everything in Between van Sophia Gianni.

The Dark and the Light and Everything in Between van Sophia Jani. En Sophia is bezig aan de laatste maanden van een 3-jarige residentie bij de Dallas Symphony Orchestra. En ze komt uit Duitsland en ze heeft al met een indrukwekkende hoeveelheid grote orkesten samengewerkt. Het is erg leuk om haar te volgen. Vanavond dus een uurtje muziek rondom licht. Deels om de gebroeders Lumière te vieren, die vandaag precies 131 jaar geleden voor het eerst een film lieten zien aan een groep wetenschappers. Dat waren overigens hele korte filmpjes van maximaal 50 seconden, waarop veelal alledaagse bezigheden te zien waren. En deels natuurlijk ook om deze periode van licht en zomer en zon en lange avonden en ja, gewoon onze liefde voor het licht te vieren.

L'ombre et la lumière, de schaduw en het licht van Coralie Clément. Fijne Franse lichtheid. En ja, het mooiste licht komt toch nog altijd wel van de zon en de maan. Hoewel, ik hoor mezelf dit zeggen en ik heb het ook nodig voor mijn bruggetje naar het volgende stuk. Maar misschien vind ik het licht van vuur wel nog fascinerender. Ik ga zo meteen eens kijken of ik dat naar muziek kan vertalen. Maar hier eerst The Sun and the Moon van Wynton Marsalis.

The Sun and the Moon van Wynton Marsalis. Muziek die hij in 2009 uitbracht op het album He and She. En noem mij gerust een wandelend cliché. Maar een sterk staaltje jazz maakt je zwoele zomeravond toch helemaal compleet. Ja, en ik had het net even over vuur. En ik heb een fascinatie voor vuur van jongs af aan al. Als het even kan, maak ik vuur. En daar word ik altijd heel rustig en gelukkig van. En toen ik 19 was, heb ik een week met een vriendin gewildkampeerd in Zweden. En toen hadden we dat vuur ook echt nodig om te overleven. Om eten te maken en, heel belangrijk, koffie. Ik maakte dus 2 keer per dag met heel veel liefde en geduld een kampvuurtje. En kon daar dan vervolgens uren in zitten staren. Af en toe een takje erop of een schorsje. Om het precies op temperatuur en de juiste lichthoeveelheid te houden. En die vriendin was echt een beetje verbaasd dat ik me daar zo lang mee kon vermaken. Maar je entertaint me echt met weinig beter dan met een vuurtje. En ze was er ook wel op een lieve, fijne manier verbaasd over. En ze vroeg af en toe of ik me nog steeds vermaakte met mijn vuur. En dan ging ze weer lekker zitten lezen. En ze was ook best blij dat er elke ochtend koffie was. Oploskoffie dan wel weer, maar goed, dat hoort bij zo'n tocht. Oké, ik ratel. Muziek, vuurmuziek dus, Ritual of Fire van Manuel de Falla.

Benita Meschulam speelde Manuel de Falla's El Amor Brujo, betoverende liefde. En dit was het vuurritueel daaruit. En dit komt van een hele mooie cd, ook weer uit 2009. Dat was een goed lichtjaar, denk ik zo. Met het complete pianowerk van de Falla. Ja, en ook hier ben ik het cliché zelf, maar ook deze Spaanse muziek past wat mij betreft heerlijk bij de zomer en het licht. En nog heel even over dat vuur. Ik woon sinds een half jaar in een huis met een houtkachel. Dat maakt me dus ook echt zielsgelukkig. Een avond in mijn heerlijke stoel bij het vuur met een boek en een muziekje. Ultiem huiselijk geluk. En ja, ik weet dat er een stookverbod aan zit te komen. En daar zal ik dan ook vrede mee hebben. Met The Last Light.

The Last Light van Sierra Nova door I Sing Silicon Valley. En eerlijkheid gebied te zeggen dat dit helemaal niet bij de tijd van het jaar past, want het is een deel uit haar winterhymnes, maar dat mag de pret niet drukken. En in die midwinter wordt het verlangen naar het licht dat we nu zo constant om ons heen hebben natuurlijk steeds groter. Ik verlang persoonlijk in de zomer echt maar zelden naar de midwinter, maar dat is natuurlijk persoonlijke voorkeur. En deze muziek draaide ik niet zo heel lang geleden ook al, maar ze kan niet vaak genoeg klinken. Lux Eterna van Nadia Boulanger.

Sumi Joe en E-Musici zingen en spelen Lux Eterna, Eeuwig Licht van Nadia Boulanger. Deze muziek ging in maart 1925 in première tijdens een huwelijk. In die versie weliswaar geen sopraan, maar een solo viool. Maar wel echt een schitterend huwelijkscadeau hoor. Oh, en ik heb intussen nog een goed vuurliedje gevonden. Dit liedje zongen wij vroeger op school en ik moest er ineens aan denken. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Hierdoor Bert van der Brink en Wishful Singing.

Wishful Singing en Bert van den Brink met Als alles duister is brengt mij helemaal terug naar mijn vrije schooljaren. Oké, nog een laatste lichtstuk voor we de nacht indrijven. Who Turns Out the Light van Caroline Shaw.

Who Turns Out the Light van Caroline Shaw. Je hoorde haar zelf zingen en ze speelde samen met So Percussion. En daarmee ga ik hier inderdaad het licht bijna uitdoen. Hoewel, dat kan niet, want het licht gaat hier automatisch aan en uit op bewegingssensoren. Maar dat klinkt lang niet zo tot de verbeelding sprekend als de laatste presentator van de avond die het licht achter haar uitdoet om de studio eenzaam de playlist van de nacht afdraaiend achter te laten. Goed. Met dank aan de gebroeders Lumière, die 131 jaar geleden de film introduceerden bij een groep wetenschappers en vanavond voor een avondje lichtende muziek zorgden, wens ik je hierbij een hele goede nacht. Morgen ben ik er weer, dan gedenken we de sterfdag van Simon Vinkenoog. We gaan nu de nacht in met Dark with Excessive Bright van Missy Mazzoli door The Australian Chamber Orchestra. Goede nacht. Graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ja, het gaat richting een obsessie.
1: Deze week is mijn gast journalist, journaalpresentator en schrijver Afke Boven.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris

0: je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, begin van zondag 12 juli, Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening en geen vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt dus om 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt er een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.